0: geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
1: Jasper Leegwater met het NOS Journaal. In Berlijn is een bestelbus ingereden op de bezoekers van het slotfeest van de jaarlijkse Pride. De Duitse politie meldt 1 dode en 16 gewonden. Een aantal van die gewonden verkeert in levensgevaar. Correspondent Gimbal Duk was bij het Pride-feest.
2: Ooggetuigen hebben verteld dat er een wit bestelbusje zou zijn ingereden op een mensenmenigte in de buurt van het grote eindfeest van de Pride in Berlijn. Ik bevind me nu bij de Brandenburger Tor. Een groot terrein rondom de Tiergarten is inmiddels afgezet. En verdere mededeling ook van de Berlijnse politie over wat er precies gebeurd is, zijn er nog steeds niet gekomen.
1: In Berlijn waren duizenden mensen bijeen om Pride te vieren toen het busje op hen inreed. Een man zou volgens ooggetuigen het voertuig hebben verlaten en zijn weggerend. Bild schrijft ook dat de man een mes bij zich zou hebben en mensen zou hebben aangevallen. De politie onderzoekt of dat klopt. De burgemeester van Berlijn spreekt van een aanval op de vrije en open samenleving van de stad. Bondskanselier Merz noemt het een afschuwelijke daad. In het zuidwesten van Frankrijk hebben nog eens 55.000 mensen te horen gekregen dat ze hun huis moeten verlaten. Het gaat om inwoners van 5 gemeenten in de buurt van Bordeaux. De gendarmerie gaat huis aan huis om mensen te evacueren. Ook zijn verzamelpunten ingericht voor mensen die niet met eigen vervoer kunnen vluchten voor de natuurbranden. In Frankrijk zijn inmiddels duizenden hectares natuur verwoest door het vuur. Bij de bosbranden in Spanje is een man om het leven gekomen. Hij werd dood aangetroffen in een auto in de buurt van Valencia. De zoon van de voormalige Braziliaanse president Bolsonaro doet mee aan de presidentsverkiezingen. Flavio Bolsonaro neemt het in oktober op tegen de huidige linkse president Lula da Silva. Bolsonaro zit nu in de Senaat. Hij belooft misdaad en inflatie aan te gaan pakken. Zijn vader Jair zit vast. Hij kreeg 27 jaar cel opgelegd voor een mislukt plan om aan de macht te blijven na zijn verkiezingsnederlaag tegen Lula. Het weer vanuit het noordwesten wat bewolking en later in de nacht ook wat regen bij een graad of 15. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af en het wordt dan 21 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Oog Radio.

0: geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
1: Jasper Leegwater met het NOS-journaal. In Berlijn is een bestelbus ingereden op de bezoekers van het slotfeest van de jaarlijkse Pride. De Duitse politie meldt 1 dode en 16 gewonden. Een aantal van de gewonden verkeert in levensgevaar. Correspondent Gimbal Duk was bij het Pride-feest.
2: Ooggetuigen hebben verteld dat er een wit bestelbusje zou zijn ingereden op een mensenmenigte in de buurt van het grote eindfeest van de Pride in Berlijn. Een groot terrein rondom de Tiergarten is inmiddels afgezet. En verdere mededeling ook van de Berlijnse politie over wat er precies gebeurd is, zijn er nog steeds niet gekomen.
1: In Berlijn waren duizenden mensen bijeen om Pride te vieren toen het busje op hen inreed. Een man zou volgens ooggetuigen het voertuig hebben verlaten en zijn weggerend. Bild schrijft dat de man een mes bij zich zou hebben gehad en mensen zou hebben aangevallen. De politie onderzoekt of dat klopt. De burgemeester van Berlijn spreekt van een aanval op de vrije en open samenleving van de stad. Bondskanselier Merz noemt het een afschuwelijke daad. In het zuidwesten van Frankrijk hebben nog eens 55.000 mensen te horen gekregen dat ze hun huis moeten verlaten vanwege de natuurbranden die daar woeden. Het gaat om inwoners van 5 gemeenten in de buurt van Bordeaux. De gendarmerie gaat huis aan huis om mensen te evacueren. En ook zijn verzamelpunten ingericht voor mensen die niet met eigen vervoer kunnen vluchten voor de natuurbranden. In Frankrijk zijn inmiddels duizenden hectares natuur verwoest door het vuur. Bij de bosbranden in Spanje is een man om het leven gekomen. Hij werd dood aangetroffen in een auto in de buurt van Valencia. Op het Comomeer in Italië is een Nederlandse toerist vermist geraakt. Volgens Italiaanse media kwam de man niet meer boven nadat hij van een boot in het water was gesprongen. Dat deed hij om zijn zoon te helpen die in de problemen was gekomen bij het zwemmen. Het zou gaan om een man van 45 die de boot had gehuurd met zijn 3 kinderen. Het weer vanuit het noordwesten meer bewolking. Later af en toe wat regen vannacht bij een graad op 15. Vanaf de ochtend afwisselend buien en een beetje zon. En dan 21 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Oog Radio.

0: geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
1: Jasper Leegwater met het NOS Journaal. In Berlijn is een bestelbus ingereden op de bezoekers van het slotfeest van de jaarlijkse Pride. De Duitse politie meldt 1 dode en 16 gewonden. Een aantal van die gewonden verkeert in levensgevaar. Correspondent Gimbal Duk was gisteravond laat bij het Pridefeest.
2: Ooggetuigen hebben verteld dat er een wit bestelbusje zou zijn ingereden op een mensenmenigte in de buurt van het grote eindfeest van de Pride in Berlijn. Een groot terrein rondom de Tiergarten is inmiddels afgezet.
1: In Berlijn waren duizenden mensen bijeen om Pride te vieren toen het busje op en in reed. Een man zou volgens ooggetuigen het voertuig hebben verlaten en zijn weggerend. Bild schrijft dat de man een mes bij zich zou hebben en mensen zou hebben aangevallen. De politie onderzoekt of dat klopt. De verdachte is een bekende van de politie. Hij wordt gerekend tot islamistische kringen. De man is nog niet opgepakt. De burgemeester van Berlijn spreekt van een aanval op de vrije en open samenleving van de stad. Bondskanselier Merz noemt het een afschuwelijke daad. In het zuidwesten van Frankrijk hebben nog eens 55.000 mensen te horen gekregen dat ze hun huis moeten verlaten vanwege de natuurbranden die daar woeden. Het gaat om inwoners van 5 gemeenten in de buurt van Bordeaux. De gendarmerie gaat huis aan huis om mensen te evacueren en ook zijn verzamelpunten ingericht voor mensen die niet met eigen vervoer kunnen vluchten voor de natuurbranden. In Frankrijk zijn inmiddels duizenden hectares natuur verwoest door het vuur. Bij de bosbranden in Spanje is een man om het leven gekomen. Hij werd dood aangetroffen in een auto in de buurt van Valencia. De zoon van de voormalige Braziliaanse president Bolsonaro doet mee aan de presidentsverkiezingen. Flavio Bolsonaro neemt het in oktober op tegen de huidige president Lula da Silva. Bolsonaro zit nu in de Senaat. Hij belooft misdaad en inflatie aan te pakken. Zijn vader zit een celstraf van 27 jaar uit. Het weer, het is in de nacht af en toe wat regenachtig bij een graad of 15. Morgen afwisselend buien en een beetje zon en dan 21 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Oog Radio.

0: geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
1: Jasper Leegwater met het NOS-journaal. In Berlijn is een bestelbus ingereden op de bezoekers van het slotfeest van de jaarlijkse Pride, gisteravond laat. De Duitse politie meldt 1 dode en 16 gewonden. Een aantal van de gewonden verkeert in levensgevaar. Correspondent Gimbal Duk was bij het Pridefeest.
2: Ooggetuigen hebben verteld dat er een wit bestelbusje zou zijn ingereden op een mensenmenigte in de buurt van het grote eindfeest van de Pride in Berlijn. Een groot terrein rondom de Tiergarten is inmiddels afgezet.
1: In Berlijn waren duizenden mensen bijeen om Pride te vieren toen het busje op hen inreed. Een man zou volgens ooggetuigen het voertuig hebben verlaten en zijn weggerend. Bild schrijft ook dat de man een mes bij zich zou hebben en mensen zou hebben aangevallen. De politie onderzoekt of dat klopt. De verdachte is een bekende van de politie. Hij wordt gerekend tot islamistische kringen. De man is nog niet opgepakt. De burgemeester van Berlijn spreekt van een aanval op de vrije en open samenleving van de stad. Bondskanselier Merz noemt het een afschuwelijke daad. In het zuidwesten van Frankrijk hebben nog eens 55.000 mensen te horen gekregen dat ze hun huis moeten verlaten vanwege de natuurbranden die daar woeden. Het gaat om inwoners van 5 gemeenten in de buurt van Bordeaux. De gendarmerie gaat huis aan huis om mensen te evacueren. En ook zijn verzamelpunten ingericht voor mensen die niet met eigen vervoer kunnen vluchten. In Frankrijk zijn inmiddels duizenden hectares natuur verwoest door het vuur. Bij de bosbranden in Spanje is een man om het leven gekomen. Hij werd dood aangetroffen in een auto in de buurt van Valencia. Op het Como-meer in Italië is een Nederlandse toerist vermist geraakt. Volgens Italiaanse media kwam de man niet meer boven nadat hij van een boot in het water was gesprongen. Dat deed hij om zijn zoon te helpen die in de problemen was gekomen. Het zou gaan om een man van 45 die de boot had gehuurd met zijn 3 kinderen. Het weer, het kan af en toe een beetje regenen vannacht. Het is een graad of 15. En straks wisselen buien en zon elkaar af. En dan wordt het zondag uiteindelijk 21 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Oog Radio.

0: Bij tandartspraktijk 18 Karaat in Groningen bent u welkom zonder verwijsbrief. Onze ervaren tandartsen en mondhygiënisten geven duidelijke uitleg, werken met moderne technieken en zorgen voor een ontspannen behandeling voor het hele gezin. Of het nu gaat om preventie of kindertandheelkunde, bij 18 Karaat voelt u zich vertrouwd. Ga voor een stralende glimlach. Maak een afspraak via tandartspraktijk18karaat.nl of bezoek ons aan de Oosterhamrikade 119-32 in Groningen.
1: Deze week bij visspecialist Passel. Loaded kibbeling om je vingers bij af te likken. Voor €9,95. En plates. Al voor €14,95. Met vis, patat, drinken, twee sausjes en rauwkost. Deze week bij visspecialist Passel. Winkelcentrum Paddepoel.
2: Het geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
3: Jasper Leegwater met het NOS-journaal. In Berlijn is een bestelbus ingereden op de bezoekers van het slotfeest van de jaarlijkse Pride. De Duitse politie meldt 1 dode en 16 gewonden. Een aantal van de gewonden verkeert in levensgevaar. Correspondent Gimbal Duk was bij dat Pride-feest gisteravond.
4: Ooggetuigen hebben verteld dat er een wit bestelbusje zou zijn ingereden op een mensenmenigte in de buurt van het grote eindfeest van de Pride in Berlijn. Een groot terrein rondom de Tiergarten is inmiddels afgezet.
3: In Berlijn waren duizenden mensen bijeen om Pride te vieren toen het busje op hen inreed. Een man zou volgens ooggetuigen het voertuig hebben verlaten en zijn weggerend. Bild schrijft ook dat de man een mes bij zich zou hebben en mensen zou hebben aangevallen. De politie onderzoekt of dat klopt. De verdachte is een bekende van de politie. Hij wordt gerekend tot islamistische kringen. De man is nog niet opgepakt. De burgemeester van Berlijn spreekt van een aanval op de vrije en open samenleving van de stad. Bondskanselier Merz noemt het een afschuwelijke daad. In het zuidwesten van Frankrijk hebben nog eens 55.000 mensen te horen gekregen dat ze hun huis moeten verlaten vanwege de natuurbranden die daar woeden. Het gaat om inwoners van 5 gemeenten in de buurt van Bordeaux. De gendarmerie gaat huis aan huis om mensen te evacueren. Ook zijn verzamelpunten ingericht voor mensen die niet met eigen vervoer kunnen vluchten voor de natuurbranden. In Frankrijk zijn inmiddels duizenden hectares natuur verwoest door het vuur. Bij de bosbranden in Spanje is een man om het leven gekomen. Hij werd dood aangetroffen in een auto in de buurt van Valencia. De zoon van de voormalige Braziliaanse president Bolsonaro doet mee aan de presidentsverkiezingen. Flavio Bolsonaro neemt het in oktober op tegen de huidige linkse president Lula da Silva. Bolsonaro zit nu in de Senaat. Hij belooft misdaad en inflatie aan te pakken. Ondertussen zit zijn vader een celstraf van 27 jaar uit. Het weer, de dag begint met afgewisseld buien en wat zon. En het wordt 21 tot maximaal 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Stop maar met zoeken, want LW Vloeren, dat is kwaliteit onder uw voeten. Grote voorraad laminaat en PVC voor de laagste prijs. LW Vloeren, Atoomweg 65 Groningen en op lwvloeren.nl.
6: Palen en planken voor een schutting? De4keien.nl.
7: Op zoek naar topkwaliteit witgoed voor de allerscherpste prijs van Nederland? Kom dan naar Nieuw en Bijna Nieuw. Atoomweg 6-6 in Groningen. Van wasmachines en drogers tot koelkasten, ovens en keukenapparatuur van bekende A-merken. Nieuw en Bijna Nieuw. Met kortingen tot wel 60%. Direct beschikbaar. Bezoek ons vandaag nog. Nieuw en Bijna Nieuw. Atoomweg 6-6 in Groningen.

0: geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
1: Annette Schut met het NOS Journaal. In Berlijn is bij de afsluiting van de jaarlijkse Pride een auto ingereden op de menigte. Daarbij is een vrouw om het leven gekomen. 16 anderen zijn gewond geraakt. 3 van hen zijn in levensgevaar. De bestelbus reed gisteravond met hoge snelheid in op mensen bij het Tiergartenpark, niet ver van de Brandenburger Tor. Daar waren duizenden mensen aan het feesten. De bestuurder van de bestelbus is nog voortvluchtig, maar de Duitse politie zegt te weten om wie het gaat. Een man van 21 uit islamistische kringen die in mei uit de gevangenis kwam. De politie sluit niet uit dat er meer aanhoudingen worden verricht. De brand bij Bordeaux breidt zich nog altijd snel uit. Volgens de autoriteiten van het departement Gironde komt dat vooral door de harde wind. Er worden windstoten van ongeveer 40 km per uur gemeten. De autoriteiten hebben daarom besloten delen van de snelweg A63 af te sluiten. Automobilisten worden al dagen dringend verzocht Gironde te mijden. In de regio rond Bordeaux zijn de afgelopen dagen meer dan 200.000 mensen geëvacueerd. De zoon van de voormalige Braziliaanse president Bolsonaro doet mee aan de presidentsverkiezingen. Flavio Bolsonaro neemt het in oktober op tegen de huidige linkse president Lula da Silva. Bolsonaro zit nu in de Senaat. Hij belooft misdaad en inflatie aan te pakken. Zijn vader Jair Bolsonaro zit vast. Hij kreeg 27 jaar cel voor een mislukt plan om aan de macht te blijven na zijn verkiezingsnederlaag. Op een Duitse snelweg zijn meer dan 30 mensen gewond geraakt bij een kettingbotsing. Het gebeurde op de A9 in de deelstaat Thüringen. Onder de slachtoffers zijn ook kinderen. Het ongeluk werd vermoedelijk veroorzaakt door een bestuurder van een camper die een file over het hoofd zag. In totaal raakten 9 auto's beschadigd. Het weer. Vanochtend is het bewolkt en er kan plaatselijk wat regen vallen. Vanmiddag blijft het bewolkt en valt er meer regen. De maximumtemperatuur ligt rond de 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Goedemorgen. Iedere zondagmorgen non-stop gewijde muziek. Met psalmen, gezang en opwekking.
3: De leukste zender in de stad. Op de kabel en FM. Bij je thuis in de auto of op het werk.
2: Non-stop gewijde muziek. Met psalmen, gezang.

Hallo, dit zijn Bea en Mary met Jij hoort er ook bij. Het christelijke radioprogramma voor de jeugd. Hartelijk welkom allemaal. Mary verzorgt de techniek en zoekt liedjes bij elkaar. En Bea verzorgt de presentatie. Maar we beginnen natuurlijk met muziek.

0: voor de kleintjes.
1: Goedemorgen allemaal en een gezegende zondag. Mary, goedemorgen en een gezegende zondag.
2: Gelukkig hadden ze allemaal makkelijke schoenen aan. Welke kant gaan we op? Hier, rechtsaf. De jongelui gaan voorop en de ouderen liepen wat achter. En dan klinkt er een lied. De pa had hun op, de la had hun in. En al gauw waren er meerdere stemmen. En het lied klinkt door de avond. Pa en moe luisterden ernaar. Toen werd het stil. Maar even later klonk het. De sterren verschijnen eerst één voor één. Het klonk fantastisch. Echt waar. Na dit lied zijn moeten wij niet terug? Ja, dat moeten we zeker. En langzaam draaiden ze de linkerweg in. Nu zijn we tenminste eerder thuis. Ja, dat hadden ze gedacht. De jongelui bekeken de bomen. Hier, fruit! Ja, het waren fruitbomen, aalbessen. En ze begonnen te plukken appeltjes. Heeft iemand een tas bij zich? Ik, zei moeder. En de tas ging hand aan hand naar de eerste persoon. Die plukte en deed het fruit in de tas. Iedereen plukte en al gauw was de tas vol. Niet meer plukken, de tas is vol. Het wordt donker, wij moeten naar huis. De passen werden groter en al gauw waren ze bij de auto. Snel stopten ze in. Wat heb

ik zin in een koffie. Naar huis. En na een kwartier waren ze thuis. Pa deed de deur open. Ho, net op tijd. De eerste druppels vielen. Moe deed het licht aan en ging koffie zetten. De dieren waren in de schuur. En Suzanne zei... Wat kan je hier mooi wandelen? Dat is waar, zeggen ze allemaal.

Een hond. Stil gaan vader en moeder terug. Ieder was met zijn gedachten. En al lopend waren ze thuisgekomen. Het is stil in huis. Wij zijn thuis, riep moeder. Van boven klonken de stemmen. Daarna een geroffel op de trap. De jongelui kwamen naar beneden. Hoe is het met opa? Laten we eerst maar eens even gaan zitten en wat drinken. Dan zal ik het jullie vertellen. Opa is geprikt door een mug. Zijn arm is verbonden. Komt opa gauw thuis? Dat ligt eraan wat de dokter zegt. Ja, dat is waar. Maar wat gaan wij nu doen? Ja, wat? Kom, laten we gaan wandelen. Even eruit. Ja, wandelen. Jassen aan. Daar gaan we. Zullen we door het bos gaan? Een eekhoorntje liep over het pad en klom in de boom. Ze bleven even staan en liepen verder. Ze gingen bij het water zitten. Een moeder eend met jongen, die zwom bij hen langs. Nog even bleven ze zitten. Kom, wij moeten verder. Stil gingen ze verder. Ze kregen het gevoel dat ze hier langs moeten. Hé, kijk nou eens. Wat ligt daar? Een hond? Een magere hond? Een herder lag in een kuil. Hij keek zelfs niet op. Moeder knielde neer en liet haar hand ruiken. Even keek hij op. Dit is niet best, zegt moeder. De jongelui renden weg en komen al snel terug met een wagentje en een deken. Voorzichtig pakken ze de hond op en leggen de hond op het wagentje. Ja, maar wat nu? Laten we maar teruggaan. Pa zegt, ik ga naar de dierenarts. En Sylvia zegt, dan ga ik met je mee. Oké. Moeder gaat met de jongelui naar huis. Pa en Sylvia waren bij de dierenarts. Nou, die schrok. Wat? Waar hebben jullie die gevonden? In het bos. Kan u daar nog wat mee? Ja, maar dit is niet in één dag geklaard. Ik zal mijn best gaan doen. Graag. En pa en Sylvia gaan naar huis. Iedereen had het over de hond.

0: geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
1: Annette Schut met het NOS Journaal. De Duitse politie heeft een foto verspreid van de vermoedelijke dader van de aanval op de Pride in Berlijn. Daarbij kwam gisteravond een vrouw om het leven. De man reed met zijn bestelbus in op een menigte tijdens de afsluiting van de jaarlijkse Pride. 16 anderen raakten gewond, 3 van hen zijn er slecht aan toe. De verdachte van wie nu de foto is verspreid is een man van 21 uit islamistische kringen. De Franse politie heeft opnieuw mensen opgepakt voor mogelijke brandstichting in het departement Gironde. 2 mannen van 19 en 21 jaar zouden vuurwerk hebben afgestoken op een snelweg en bij een sportcomplex. Een derde verdachte is een man van 33, een ambulancebestuurder die tijdens een dronken bui struikgewas in brand zou hebben gestoken. Voor het weekend werd al een man van 26 gearresteerd die dicht bij een bos en een camping een barbecue aanstak. De brand in de omgeving van Bordeaux breidt zich nog altijd snel uit. In de regio zijn meer dan 200.000 mensen geëvacueerd. De zoon van de voormalige Braziliaanse president Bolsonaro doet mee aan de presidentsverkiezingen. Flavio Bolsonaro neemt het in oktober op tegen de huidige linkse president Lula da Silva. Bolsonaro zit nu in de Senaat. Zijn vader Jair Bolsonaro zit vast. Hij kreeg 27 jaar cel voor een mislukt plan om aan de macht te blijven na zijn verkiezingsnederlaag. Op een Duitse snelweg zijn meer dan 30 mensen gewond geraakt bij een kettingbotsing. Het gebeurde op de A9 in Thüringen. Onder de slachtoffers zijn ook kinderen. Het ongeluk werd vermoedelijk veroorzaakt door de bestuurder van een camper die niet doorhad dat de auto's voor hem stilstonden. In totaal raakten 9 auto's beschadigd. Vanwege de afhandeling van het incident was de weg bijna 6 uur afgesloten. Het weer, vanochtend is het bewolkt. Er kan plaatselijk wat lichte regen vallen. Vanmiddag blijft het bewolkt. Er komen door het hele land geregeld buien voor. De maximumtemperatuur ligt rond de 22 graden. Morgen zonnig en op de meeste plekken droog. Dit was het NOS Journaal.
2: De nummer 1 van de Martinista.
3: Iedere zondagmorgen op Oog Radio. Jij hoort er ook bij. Speciaal voor de kinderen, verhalen uit de Bijbel en kindermuziek.
2: Oog Radio.
3: Jij hoort er ook bij.
4: Op de kabel en FM, dag en nacht, Oog Radio.
5: Oké, is iedereen klaar? Daar gaan we dan.

0: Bijbelvertelling.
1: God verlaat je niet. De lach verdwijnt van Jacobs gezicht. En de blijheid was weg uit het huis. Er is nu somberheid die de vreugde wegnam. Hoe dat kwam? Alles door een leugen. De karavaan gaat verder en Jozef loopt maar. En hij wist dat hij nooit meer bij zijn vader en zijn broertje zou komen. Ze lopen richting Zuidoosten, waar Hebron lag. En daar woont vader Jacob en Benjamin. Wat een verdriet zou zijn vader hebben. Toen Jozef daar aandacht, kwam het verdriet dubbelhard aan. De karavaan ging door de woestijn met zijn hitte en een dorst, maar altijd vooruit. Soms knalde de zweep en de drijven schreeuwden. Het is dezelfde weg die Abraham en Sarah zijn gegaan. Dezelfde woestijn waar Ismaël heel veel dorst had. En nu liep daar een jonge slaaf met verdriet en angst. Van wat gaat er nou met hem gebeuren? Maar Jozef was niet alleen. God zag op hem neer. Uit de hoge hemel zag God de jongen en zijn verdriet. Maar God wist ook wat er ging gebeuren in het vreemde land. Jacob hield zoveel van Jozef dat Jozef alles kreeg, maar zijn broers niks. De Heer had Jozef ook lief en wist dat hij heel veel moet doormaken. Maar God is bij hem en God leidt hem door het leven. En dat zal hem gelukkig maken. God gaf hem vrede in zijn hart. En Jozef voelde dat het anders werd. Zijn droefheid werd minder zwaar. En hij dacht, de God van mijn vader, die weet alles. Hij weet ook waarom dit alles gebeurt. Ik wil mijn best doen om tevreden en geduldig te zijn. Ook al ben ik een slaaf, God ziet mij. Eindelijk is de reis voorbij. Ze zijn op de markt in Egypte. Daar wordt Jozef verkocht aan Potifar, een machtige officier van de farao, de Egyptische koning. Dat wordt zijn nieuwe meester. Potifar kon in zijn prachtig huis wel een jonge, sterke slaaf gebruiken. En hij had geen spijt dat hij Jozef had gekocht, want Jozef was een goede slaaf die ijverig en goed zijn werk deed. Potifar had Jozef geobserveerd. Deze slaaf deed wel heel erg zijn best. En hij gaf Jozef een hogere rang. Hij werd de meester over alle knechten en van Potifar. Jozef deed zijn uiterste best. Potifar begreep niet waarom die jonge slaaf uit het verre land zo'n goede dienaar wilde zijn. Niemand begreep het. Dat geheim kende Jozef alleen. God ziet mij, dacht Jozef, bij alles wat ik doe. Mijn verder is ver weg en misschien, maar mijn hemelse vader is bij mij, dag en nacht. Dat maakte Jozef blij. Maar toen gebeurde er iets. De vrouw van Potifar was een heel onaardige vrouw. Ze was kwaadaardig en elke dag zag ze Jozef. En werd ze verliefd op hem. Ze bedacht een heel boosaardig plan om samen met Jozef haar man te bedriegen. En ze ging naar Jozef en vertelde haar plan. Maar Jozef schrikte en in zijn ogen stond schrik. Hij keek haar aan. Kon hij zijn meerdere bedriegen? Nee. Ging naar Jozef en vertelde haar plan. Jozef schrikt. In zijn ogen stond een grote schrik. Keek haar aan. Kon hij zijn meerdere bedriegen? Nee hoor, hoe zou ik dat doen? Zo'n groot kwaad en zondigen tegen God? Elke dag ging ze achter hem aan. En op een dag, Jozef was alleen. Hij was druk bezig. Daar kwam de vrouw aan. En weer vroeg de dringender meer dan ooit tevoren. En ook nu zei hij, nee, God ziet mij en is bij mij. En toen greep ze hem bij zijn kleed. Jozef rukte zich los en vluchtte weg van het kwaad, omdat hij het kwaad vreesde. En de vrouw hield zijn mantel in haar armen. Ze werd kwaad en ze schreeuwde, help mij, help mij. Dienaren snelden toe. Help, de Hebreeuwse slaaf heeft mij tot kwaad willen verleiden. Hij wilde mijn man Potifar bedriegen. En dan is hij gevlucht. En hier heb ik zijn mantel.

Dat was het weer voor vandaag. Als je wilt reageren op Jij Hoort Er Ook Bij, dan kan dat op www.oogopzondag.nl. We wachten op je reactie. Tot zondag.

0: iedere zondagmorgen met het oog op zondag op verzoek. Met om 9:30 een overdenking.
1: De leukste zender in de stad. Op de kabel en FM. Bij je thuis, in de auto of op het werk.
0: Met het oog op zondag op verzoek. Met Mary LaHaye.

Een heel goedemorgen, luisteraars. Hartelijk welkom weer bij Oogradio met het programma Oog op Zondag op Verzoek. Mijn naam is Mary LaHaye. En als u een verzoekje heeft, kunt u vanaf nu bellen met 050-573-4159. Dit is mijn eigen telefoonnummer en u krijgt dan Roelie of mij aan de telefoon. Facebook en gastenboek gebruiken kan natuurlijk ook. Om 9:30 kunt u weer luisteren naar de wekelijkse overdenking. Vandaag wordt die verzorgd door voorganger Gabriel Kwaji van de Adventkerk. Maar we beginnen natuurlijk met muziek.

Holly doet de groeten aan alle luisteraars en wenst alle zieken van harte beterschap en veel sterkte. En ook Holly heeft lievelingsnummer wat ze het liefste elke week wil horen.

Bouke die schrijft: goedemorgen Miri, wens jullie een mooie uitzending. Groetjes aan al je luisteraars. Draai maar een mooi lied. Groetjes, Bouke.

0: Bert van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
1: Annette Schuts met het NOS Journaal. De Duitse politie heeft een foto verspreid van de vermoedelijke dader van de aanval op de Pride in Berlijn. Daarbij kwam gisteravond een vrouw om het leven. De man reed met zijn bestelbus in op een menigte tijdens de afsluiting van de Pride. 16 anderen raakten gewond, 3 van hen zijn er slecht aan toe. De verdachte van wie nu de foto is verspreid is een man van 21 uit islamitische kringen die in mei uit de gevangenis kwam. Hij is nog niet opgepakt. De Franse politie heeft opnieuw mensen opgepakt voor mogelijke brandstichting in het departement Gironde. 2 mannen van 19 en 21 zouden vuurwerk hebben afgestoken op een snelweg en bij een sportcomplex. Een derde verdachte is een man van 33, een ambulancebestuurder die dronken brand zou hebben gestoken. Voor het weekend werd al een man van 26 gearresteerd die met een barbecue bezig was. De brand in de omgeving van Bordeaux breidt zich nog altijd snel uit. In het zuiden van China en Hongkong zijn meer dan 700.000 mensen geëvacueerd vlak voordat orkaan Noel aan land kwam. In verschillende provincies is het hoogste alarmniveau afgekondigd. De getroffen regio's hebben te maken met zware regenval, zeer zware windstoten. De autoriteiten waarschuwen voor overstromingen. In Hongkong zijn mensen gewond geraakt. Ook wordt daar schade gemeld door omgewaaide bomen. In de hele regio rijden geen treinen. Honderden vluchten zijn geschrapt. Op een Duitse snelweg in de deelstaat Thüringen zijn meer dan 30 mensen gewond geraakt bij een kettingbotsing. Het ongeluk werd vermoedelijk veroorzaakt door een bestuurder van een camper die niet doorhad dat de auto's voor hem stilstonden. Vanwege de afhandeling van het incident was de weg bijna 6 uur afgesloten. Het weer. Vanochtend is het bewolkt en kan er plaatselijk wat lichte regen vallen. Vanmiddag blijft het bewolkt en komen door het hele land geregeld buien voor. De maximumtemperatuur ligt dan rond de 22 graden. Morgen zonnig en op de meeste plekken droog, bij ongeveer dezelfde temperatuur als vandaag. Dit was het NOS Journaal.
2: Goedemorgen. Iedere zondagmorgen met het oog op zondag op verzoek. Met om 9:30 een overdenking.
3: De leukste zender.
2: Met het oog op zondag op verzoek. Met Mary LaHaye.

Hartelijk welkom weer mensen bij het tweede deel van Oog op Zondag op Verzoek. Zoals gewoonlijk gaan we natuurlijk weer beginnen met muziek.

Jacoba, die doet de groeten aan Wouter en Gina, Tineke en Appie, Kitty, Niske, Greetje, Tineke Wening, Antoinette en Michiel, Truus, Roelie en Mary, Dirk en Anita, Francine, Krienhilde en alle luisteraars. Speciaal ook degene die vaak een lied aanvragen voor Jacoba en die zij vaak aan de telefoon krijgt.

Ina Noorder, die doet de groeten aan ons in de studio, aan de herstelgemeente, Jacoba van Maurik, Renske, Janny, Trein en alle luisteraars.

Kitty de Vries, die doet de groeten aan ons in de studio. Dankjewel. Aan Jacoba, Antoinette, Herstelgemeente, Greetje, Tineke Wening, Niske en alle luisteraars.

0: Dan luisteren we nu naar Gabriel Kwaai.
1: Goedemorgen, broeders en zusters, en een gezegende dag toegewenst. Ik ben de Heer dankbaar dat Hij ons vandaag heeft gezegend. Weer met leven, heeft gezegend, weer met kracht. Heeft gezegend om via deze middelen bij elkaar te komen. Om Hem te loven en te prijzen. En ook elkaar te herinneren dat we niet alleen zijn. Dat Hij, God, is nog steeds bij ons. Dat Hij ons herkent. Dat Hij jou ziet, weet precies hoeveel haar je hebt op je hoofd. Zoals Matthäus hoofdstuk 10 vers 30 ons herinnert. Ja, we dienen een goede God. Vandaar dat David schrijft in Psalm 23... dat zelfs in de donker dal vrees hij geen gevaar. Want hij, God, is bij hem. Wat een goede God hebben wij. Dat hij ziet jou, ziet mij. Ondanks onze foute keuzes kiest Hij voor jou en voor mij. Wat een goede God hebben wij. Prijs de Heer, prijs de Heer, prijs de Heer. Vanochtend, lieve broeders en zusters, wil ik met jullie nadenken over het thema mijn naaste. Wie is eigenlijk jouw naaste? Wie heb je om je heen? Wie is je naaste? Zie, ik woon inmiddels 9 jaar weer in Nederland. En in de 9 jaar dat ik hier woon, woon ik in een flat. Nou, ik moet wel zeggen dat ik heb de laatste jaartijd verschillende mensen meegemaakt. Mensen die in de ochtend met blijdschap naar mij kijken, mij groeten en met mij omgaan. En ik heb ook mensen meegemaakt die ook chagrijnig naar mij kijkt en ook beweert tegen mij in de ochtend. In alle gevallen, want ik maak verschillende mensen mee in het flat. Maar ik wil je wel vertellen over een van mijn buurman die inmiddels niet meer in mijn flat woont. Ik moet wel zeggen dat hij elke ochtend, zodra hij jou ziet, ongeacht dat je helemaal beneden bij de flat loopt of dat je bij de galerijen loopt, zodra hij jou ziet, schreeuwt hij: hey, buurman, hey, buurvrouw, hoe is het? Ik had hem nooit meegemaakt dat hij jou nooit een goede dag wenst. Hij was altijd blij. En ik moet inmiddels zeggen dat hij was inmiddels bekend bij iedereen. Al de buren heel houden van hem. Zodra je thuis komt, hij ziet je. Ze komt er naar buiten, schreeuwt hij: hey, buurman, buurvrouw, hoe is het? Ga je naar de stad toe? Wacht even, ik loop met je mee. Hij was bijna altijd blij. Altijd. Elke keer dat ik hem zag. Hij was een zonnetje, moet ik zeggen. En ja, inmiddels is hij verhuisd. En dan merk je gelijk wat ik heb gemist. En wat ik eigenlijk ook nu mist. Iemand die in de ochtend mij een goede dag zou wensen. Iemand die zou schreeuwen van de galerijen en mij vragen hoe het met me gaat. Hij heeft zo'n mooie indruk op mij gemaakt dat ik hem eigenlijk mis. Nu dat hij niet meer woont. Hij was een van mijn naasten. En hij zorgde ervoor dat zijn aanwezigheid werd gemerkt. Zijn aanwezigheid was er. Zijn aanwezigheid. Hij maakte zo'n mooie indruk op ons allen dat wij kunnen beweren dat inderdaad hij is mijn naaste. Hij is een goede naaste van ons allen. In het boek Lucas hoofdstuk 10 is Jezus Christus bezig met zijn leerlingen. Ze hebben een moment met elkaar en tijdens de preekmoment van Jezus Christus, precies aan het eind, komt een schriftgeleerde naar Jezus Christus en hij vraagt hem: meester, wat moet ik doen om deel te krijgen aan het eeuwig leven? Wat moet ik doen om straks daar in het hemel te zijn, bij God te zijn, door het leven, alles wat ik heb meegemaakt, wat moet ik doen? Wat moet ik precies doen? Wat moeten wij nu precies doen hier in Nederland om straks te kunnen genieten van het eeuwig leven? En Jezus die antwoordt hem, want ja, hij is een schriftgeleerde. Dus hij is iemand die veel onderzoek heeft gedaan. Iemand die tijd heeft gestoken om het woord van God te bestuderen. En dus Jezus stelt een vraag terug aan de broeder. Jezus die zegt, wat staat er in het wet geschreven? Ja, het staat daar. Heb de Heer uw God lief. Met heel uw hart en met heel uw ziel en met heel uw kracht en met heel uw verstand. En uw naaste, ook liefste, als uzelf. Inderdaad, dit, twee wetten, is de samenvatting van de 10 geboden. En dus hij vertelt Jezus dit, trots, helemaal. En hij heeft inderdaad de juiste antwoord, zegt Jezus Christus. U heeft de juiste antwoord. Maar de wetgeleerde wilde zich rechtvaardigen en vroeg aan Jezus, wie is eigenlijk mijn naaste? Zie, liefde tonen aan God is heel makkelijk, want hij is niet hier. Hij is niet in mijn kamer en hij vraagt mij niet voor eten. Hij vraagt mij niet voor water. En dus, ik kan makkelijk om hem geven. Ik kan makkelijk liefde tonen aan hem. Maar als het gaat om mijn naaste, wie is dat eigenlijk? En jullie kennen allemaal het verhaal van de barmhartige Samaritan. Een jongeman die reist van Jeruzalem naar Jericho. Jezus begint al dit te vertellen. En ik kan me voorstellen dat de schriftgeleerde is helemaal blij. Tot hij hoort dat de jongeman reist van Jeruzalem naar Jericho. Hoezo ga je van Jeruzalem naar Jericho? Jeruzalem, daar is de tempel. Daar woont God. Waarom zou je van God weggaan? En dan hoort hij in het verhaal dat het feit dat hij van Jeruzalem naar Jericho reist, onderweg wordt hij, komt hij slechte mensen tegen. Rovers, die slaat hem neer. Slaat hem helemaal dat hij bijna dood is. En ik kan me voorstellen dat de schriftgeleerde zegt, ja, zie je, als je van God weggaat, word je gestraft. Misschien denkt hij zo. Maar Jezus gaat verder en zegt, ja, er komt een priester, er komt een leviete. En zij zien allemaal de situatie die deze man meemaakt. Maar ze kiezen om een boog om hem heen te lopen en doen alsof zij hem niet ziet. Zie je, zij zijn onderweg. Zijn onderweg om het werk van God te doen. En dus nu komt ze iemand tegen, maar ze negeren hem. En Jezus deelt in het verhaal dat er komt nu een Samaritaan, iemand die een vijand is van eigenlijk de Joden. En hij komt eraan. Zie de man, zie de pijn, de ellende die hij meemaakt. En kies om hem op te vangen en hem mee te nemen met hem. Nou, het is heel interessant hoe Jezus Christus dit verhaal vertelt. Jezus vertelt dit verhaal eigenlijk alsof hij de barmhartige Samaritaan is. Die gestuurd is naar deze wereld om voor ons te zorgen. Meestal als jij en ik naar dit verhaal luisteren, kunnen wij meeleven met de man die nu gebroken is. Want wij leven allemaal in deze gebroken wereld. En wij herkennen de nadigheden van deze wereld. En dus, het is makkelijk om met hem mee te gaan, mee te draaien, jezelf in zijn schoenen te plaatsen. En meestal schijnen wij het licht aan de barmhartig Samaritaan en wat hij voor hem doet. En ja, terecht, het is heel belangrijk om voor elkaar te zorgen. Maar kijk, lees met me mee en ga verder het verhaal in. Want de Bijbel laat ons weten dat de barmhartig Samaritaan brengt hem verder naar een logeerpunt. En hij draait het werk over naar de eigenaar van de logeerhotel. En hij vertelt hem, hey, zorg alsjeblieft voor deze broeder. Zorg voor hem. En hij geeft hem 2 dinaren. 1 voor het feit van het werk die hij nu doet. En 1 als een belofte. Van ja, als ik terugkom zal ik jou belonen voor wat je hebt gedaan. Snap je nu dat Jezus eigenlijk de barmhartige Samaritaan is die naar de wereld is gekomen om voor ons te zorgen? En hoe hij, de barmhartige Samaritaan, voor de man zorgt met zijn wijn, met zijn olie, om hem zijn pijn minder te maken. Zo zorgt Jezus Christus ook voor jou en mij met de wijn die zijn bloed vertegenwoordigt, met het olie die de Heilige Geest vertegenwoordigt. En hij zorgt ervoor dat jij en ik een beetje geheel zijn, maar het werk begint hij. Maar hij vraagt ons om het werk te eindigen. Hij brengt hem naar de eigenaar die eigenlijk gewoon geen plan heeft om voor mensen te zorgen. Hij is een eigenaar van een hotel en is aan het zorgen voor zijn hotel. Maar hier is Jezus Christus, komt met de man en zegt, hey, zorg voor hem. En wanneer je klaar bent, beloof ik jou dat ik jou een loon ga geven.

jij helpen. In andere woorden, jij kiest je naaste niet. Maar het is God die de naaste voor jou plaatst. En dus ongeacht wie de persoon is, degene die Jezus voor jou plaatst en jou vraagt om voor hem te zorgen, is je naaste. Het is mijn gebed en mijn wens voor jou dat hij jou inspireert met kracht en met macht. Dat ongeacht al de nadigheden die jij ervaart in jouw leven, dat je toch de inspiratie vindt om voor een andere te zorgen. Ongeacht wie hij is. Of hij een Nederlander is. Of hij een buitenlander is. Of hij een vrouw is. Of hij een man is. Of het een kind is of een volwassene is. Ongeacht wie degene is dat jij herkent. Dat hij of zij ook een kind is van de levende Heer. En dat hij jou vraagt om zijn handen en voeten te zijn en zijn geschreven schrift te zijn en voor een andere te zorgen. Wie is je naaste? Je naaste is alle die Jezus en God voor jou plaatst. God zegen jou. Ik wens je een fijne week en tot de volgende keer.

Martijn, die doet de groeten aan ons in de studio. Dankjewel aan Bewogen Hart, Ria en Seco. Roelie, Jacoba, Bea, Thuishoor, Bert en zijn gezin, Ina Noorder, Herstelgemeente, Truus, Mary, Jacoba en alle luisteraars een gezegende zondag.

Dat was het dan alweer voor deze morgen. De tijd is alweer bijna voorbij. Ik hoop dat u genoten heeft van het programma. En wilt u deze komende dagen al een plaat of goed aanvragen voor volgende week? Dan kan dat of via de computer www.oogopzondag.nl en dan in het gastenboek schrijven. Maar het kan ook op Facebook. Daar staat het gewoon onder mijn eigen naam. En de overdenking, als u dat wil, kunt u die thuisgestuurd krijgen gratis. En mocht u naar aanleiding van de overdenking vragen hebben of iets door willen praten, dan kan dat ook. Dan belt u met 050-573-4159. U kunt het dan met mij bespreken of met een van de andere voorgangers. Of misschien wilt u wel om een hele andere reden met een voorganger praten. Dat kan natuurlijk ook, geldt hetzelfde telefoonnummer. Na het nieuws kunt u luisteren naar Truus Okke met het programma Dank u voor deze nieuwe morgen. En ik wens u nog een fijne en gezegende zondag toe.

0: van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
1: Annette Schut met het NOS Journaal. De Duitse politie heeft een foto verspreid van de vermoedelijke dader van de aanval op de Pride in Berlijn. Daarbij kwam gisteravond een vrouw om het leven. De man reed met zijn bestelbus in op een menigte tijdens de afsluiting van de jaarlijkse Pride. 16 andere mensen raakten gewond. 3 van hen zijn er slecht aan toe. De verdachte van wie nu de foto is verspreid is een man van 21 uit islamistische kringen die in mei uit de gevangenis kwam. Hij is nog niet opgepakt. In het zuiden van China, in Hongkong, zijn meer dan 700.000 mensen geëvacueerd vlak voordat een orkaan aan land kwam. In verschillende provincies is het hoogste alarmniveau afgekondigd. De getroffen regio's hebben te maken met zware regenval en zeer zware windstoten. De autoriteiten waarschuwen ook voor overstromingen. In de hele regio rijden geen treinen en zijn honderden vluchten geschrapt. De Franse politie heeft opnieuw mensen opgepakt voor mogelijk brandstichting in het departement Gironde. 2 mannen van 19 en 21 jaar zouden vuurwerk hebben afgestoken op een snelweg en bij een sportcomplex. Derde verdachte is een man van 33, een ambulancebestuurder die tijdens een dronken bui struikgewas in brand zou hebben gestoken. Voor het weekend werd ook al een man van 26 gearresteerd die met een barbecue bezig was. De brand in de omgeving van Bordeaux breidt zich nog altijd snel uit. In de regio zijn meer dan 200.000 mensen geëvacueerd. Bij een ongeluk op de Duitse snelweg zijn meer dan 30 mensen gewond geraakt. Het gebeurde bij een kettingbotsing op de A9 in Thüringen. Onder de slachtoffers zijn ook kinderen. Het ongeluk werd vermoedelijk veroorzaakt door een bestuurder van een camper die niet doorhad dat de auto's voor hem stilstonden. Het weer, vanochtend bewolkt, kan plaatselijk wat lichte regen vallen. Vanmiddag blijft het bewolkt en komen door het hele land geregeld buien voor. De maximumtemperatuur ligt rond de 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: De nummer 1 van de Martinistraat.
3: Iedere zondagmorgen van 10 tot 11 dank u voor deze nieuwe morgen. Een gedicht, de agenda en veel muziek met Truus Okken. Dank u voor deze nieuwe morgen.

Goedemorgen luisteraars, welkom bij Oog bij het programma. Dank u voor deze nieuwe morgen. Voor degene die op dit moment voor het eerst dit programma hoort, mijn naam is Truus Okken, presentator, samensteller van dit programma het komende uur. En de techniek wordt verzorgd door Mary LaHaye. Het is een vakantieperiode en dat geldt dus ook voor ons team die elke zondagmorgen paraat staat om programma's te verzorgen voor de zondagmorgen. Onze programma's hebben we hiervoor aangepast. In mijn programma heb ik dus de mededelingen van de stichting Open Doors, een gedichtje, de kerkelijke agendapunten en de meedenker er niet bij gedaan. Maar hoe ziet mijn programma er dan wel uit? De muziek die ik laat horen is non-stop muziek. Gewaardeerde songs door de luisteraars en dan hoop ik dat mijn keuze deze keer goed is geweest.

begin tot het eind. Elke dag is een ontdekkingsreis. Je gaat langs vele wegen, wel of niet omlijnd. Door schade en schande word je wijs. Ik wil groeien, ik wil groeien. Zoveel ik kan binnen mijn bereik. Ik wil groeien, ik wil groeien. Zodat ik bloeien kan

veel lessen voor hoe je leven moet. Als christen, ook in deze tijd. Probeer ze na te leven en meestal gaat dat goed. Maar soms raak ik de weg kwijt.

je ziet onrecht en leed. Dan vraag je je af waarom God zoiets toelaat.

men geeft God de schuld van wat de mens zichzelf aandoet. Het zijn onze fouten, maar telkens weer verwacht men een wonder waar mensen in falen. Dan klinkt weer het gebed, help ons toch, lieve Heer, want zonder zijn hulp

De tijd is weer voorbij van het uur. Dank u voor deze nieuwe morgen. Jullie hebben kunnen luisteren naar dit vakantieprogramma met diverse songs. Mijn naam is Truus Okken en de techniek is door Mary Lahey verzorgd. Nog een hele fijne dag, zeker een hele gezegende week. En dan maar weer tot de volgende keer. Doei!

0: geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
1: Annette Schut met het NOS-journaal. De Duitse politie is bezig met een klopjacht op de bestuurder van het witte busje dat gisteravond in Berlijn inreed op een menigte bij de Pride. Het gaat om een man van 21, Abdul B. De politie heeft zijn foto verspreid en vraagt mensen naar hem uit te kijken. Het advies is hem niet zelf te benaderen, omdat hij mogelijk gewapend is. Bij de aanslag kwam een vrouw om het leven en raakte 16 mensen gewond. 3 van hen zijn in levensgevaar. In Amsterdam is gisteren de World Pride van start gegaan. Burgemeester Halsema zegt dat ze waar nodig extra maatregelen zal nemen. De politie heeft 2 mensen aangehouden na de vondst van een explosief in een speelgoedwinkel in Amsterdam. De 2 werden kort na de vondst aangehouden in de buurt. In de winkel werd de afgelopen tijd 2 keer eerder een explosief geplaatst. Beide keren ging dat ook af. De politie zegt geen idee te hebben waarom de speelgoedwinkel in Amsterdam-West doelwit is. Het is ook nog niet duidelijk of de aangehouden verdachten ook iets te maken hebben met de eerdere incidenten. Afgelopen nacht moesten na de vondst bewoners van zo'n 20 appartementen korte tijd hun huis uit. In de buurt van de natuurbranden rond Bordeaux zijn verschillende mensen opgepakt. Ze worden verdacht van brandstichting, onder meer met vuurwerk. De brand in het departement Gironde breidt zich nog altijd snel uit. In de regio zijn meer dan 200.000 mensen geëvacueerd. Op het Como meer in Italië gaat de zoektocht verder naar de Nederlander van 45... die sinds gisteren wordt vermist. Hij was met zijn 3 kinderen aan het varen en sprong zijn zoon van 16 achterna, die niet meer naar de boot kon zwemmen. De zoon werd door een andere boot gered, maar de vader verdween onder water. Italiaanse duikers gaan nu zoeken met een onderwaterrobot en Sonos-apparatuur. Het weer. Vanochtend is het bewolkt. Kan plaatselijk wat lichte regen vallen. Vanmiddag blijft het bewolkt. Dan door het hele land buien. Temperatuur ligt rond de 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Wilt u naar de tandarts, maar maakt u zich zorgen over de kosten? Bij Tandartspraktijk 18 Karaat denken wij graag met u mee en helpen wij u aan goede en toegankelijke mondzorg. Maak vandaag nog een afspraak via tandartspraktijk18karaat.nl.
3: Ik neem tafel of speeltoestel. De Vierkeien.nl.
0: Oog Radio.

0: Beleef een magische zomer. Samen met de zomerspecials van In de Schijnwerper. Geniet tot en met augustus van muzikale verkoeling.
1: Hallo.
2: Lady, we've just kidnapped your husband. Have $800,000 ready by tomorrow night. And lady, no police. Or you'll never see your husband alive again.
1: Hallo?

0: Dames en heren, van harte welkom bij de vierde zomerspecials van het programma In de Schijnwerper. Mijn naam is Manon Bodenschansker.
1: Ik ben Navine van Eiken.
0: En we begonnen met...
1: Hostage.
0: De Hostage.
1: Een hoorspel.
0: Geweldig.
1: Ja.
0: De telefoon ging, ze nam op.
1: Ja, ze was de vrouw die hoorde dat haar man...
0: gekidnapt was.
1: Ja, en of ze even geld wilde overmaken.
0: $800.000.
1: Ja, los
0: geld. Of 74... erg veel geld al.
1: Ja, 1974.
0: Nog steeds veel geld, maar toen zeker.
1: Ja, dit was gewoon een productie van Duitse Bodem.
0: Duitse Bodem, ja.
1: Ze zat in... we hebben het over.
0: Ja, we hebben het eigenlijk. We hebben het over de one and only Donna Summer.
1: Ja, zomerspecial.
0: Tijd van Donna
1: Summer. Zat er al lang aan te komen bij ons, hè?
0: Ja, die zoveel zin in.
1: Ja, maar zat er bij al lang aan te komen. Want we hebben haar gehad bij... samples, sowieso.
0: Ja, dat klopt. Ja, toen hadden wij Beyoncé.
1: Ja.
0: Die een stuk van haar gecoverd heeft.
1: En in Violen, MacArthur Park.
0: Ja.
1: Ach, nou ja. En ik heb wel eens een opmerking gemaakt over het geheigen dat ik daar niet altijd zin in heb. We gaan nu een uur lang puffen.
0: Puffen en hijgen. Yes. En vooral ook heel erg genieten.
1: Ja. Ja, Donna. Topper. Amerikaanse. Begon op 10-jarige in een kerkkoor.
0: Ja.
1: In Boston. 1958 was dat.
0: Wie nagaan. Ja. En dit was dus haar eerste single. Afkomstig van haar debuutalbum.
1: Klopt.
0: Geschreven door onder andere Giorgio Moroder. Die gaan we nog later weer horen. Ook meer bekende stukken voor haar geschreven. Maar heel bijzonder, het werd voor het eerst in Nederland een hit... voordat het überhaupt in Amerika een hit werd. Hè?
1: En waarom? Omdat het langskwam in een absurdistisch televisieprogramma.
0: Chef van Oekel van de VPRO.
1: Ja, van Oekels discohoek. Ja. Wat natuurlijk gepresenteerd werd door...
0: Ja, chef.
1: Ja, Dolf.
0: Ja, Dolf Brouwers is dat eigenlijk. Ja. Ja, Dolf Brouwers.
1: Op 22 augustus nodigt hij haar uit. En dankzij dat tv-optreden schiet het nummer gewoon naar de tweede plaats in de hitparade.
0: Ongelooflijk.
1: En Summer zegt daarover zelf: ik kon in München als een gewoon normaal mens op de trein stappen. Maar zodra de trein in Nederland kwam, was ik een superster.
0: Ja, bizar, hè?
1: Dus we hebben gewoon een Nederlandse connectie.
0: Ja, zo vaak trouwens zo, hè? Dat gewoon artiesten hier beginnen met doorbreek en dat dan gaat verspreiden over de wereld.
1: We zijn toch ook gewoon toonaangevend?
0: Zeker, ja. We hebben gewoon smaak.
1: Ja. Yes.
0: Nou, we hebben een uur lang muziek uitgezocht. Hits, misschien iets minder bekende liedjes, maar gewoon... ja, fantastische liedjes, waar vooral ook weer haar stem. Want wat was het een fantastische zangeres.
1: Mm-hmm.
0: Beetje misschien wel onderschat, vind je niet?
1: Ja, ik moet gewoon even denken aan... Janet Jackson ook, hebben we dat ook een beetje gezegd.
0: Ja, klopt.
1: Is dat niet ook erg genoeg toch bij dan vrouwen van kleur dat dat gebeurt?
0: Ja, weet ik niet, want bij Whitney is het dan weer niet zo.
1: Nee,
0: en bij
1: klopt.
0: Mariah Carey ook niet.
1: Nee, is ook.
0: Dus weet ik niet.
1: Nee. Nee. Nou, het is ook gewoon...
0: Misschien omdat het disco wordt genoemd. En dat disco misschien wordt gezien als minder...
1: Ja, als luchtig en
0: als
1: gemakkelijk.
0: Als luchtig, makkelijk en niet... het is een echte pop- of R&B-zangeres. Kan, hè?
1: Maar er gaan dingen voorbij komen dit uur, dat je denkt...
0: Vergis je niet, hoor.
1: Te gek.
0: Ja. Nou, zullen we maar met het eerste geheim gaan beginnen?
1: Kom maar.
0: Goed, gaan we doen. Dames en heren, een uur lang. Donna Summer.

0: Ja, twee verrassende eindes ook achter elkaar.
1: Hè? Ja, dat was even ingewikkeld tussendoor, hè?
0: Ja, dit was Let's Dance, hè?
1: Ja, Last Dance, 1978. Revolutionair in de disco. Ja. Omdat het een slow, emotionele ballade eigenlijk met in de intro combineert met hoge energie en dansbare beat later. Het is gemaakt voor de film Thank God It's Friday. Mm-hmm. En het won zowel een Oscar als een Golden Globe.
0: Wauw.
1: Ja.
0: Gaaf zeg.
1: Dus via na Hostage, haar doorbraak, is dit dan toch wel misschien wel een van de hoogtepunten.
0: Ja, nou, een ander hoogtepunt kon je daarvoor horen in Love to Love You. Jawel.
1: 23 zelfs, of niet?
0: Ja, en uiteindelijk een vrij lange studioversie zaten er 23 hoogtepunten. Dit was dus het nummer Love to Love You uit 1975. Ook weer geschreven voor Giorgio Moroder. En eigenlijk zei Donna van, nou, ik wil het op zich best wel inzingen, maar dan zing ik het in en dan kun je het voor een ander gebruiken. Want, nou, eigenlijk vind ik het niks. Maar Summer's erotische gekreten en gegrom maakte echt zoveel indruk op Moroder dat hij haar overhaalde om het toch als eigen nummer uit te brengen. En zo gezegd, zo gedaan.
1: Ik ga even kijken, hoe hoog is dit in de Nederlandse hitlijsten?
0: Ja, aardig nog wel, hoor. Volgens mij 75, ongeveer 76, zoiets.
1: Een 17e plek uit 75, inderdaad, 6 weken lang.
0: Ja.
1: Ik heb wel, ik kan dit niet zo goed luisteren. En dan, als je dan zeg maar volhoudt, dan zitten er toch wel echt fantastisch fenomenale dingen in.
0: Ja, maar weet je hoe ze het heeft ingezongen?
1: Nou, vertel.
0: In het donker, in de studio, met wat een beetje blacklight, dat kaarslicht, beetje mooi lichtjes aan, liggend op de vloer.
1: Ah, ja.
0: Ik denk dat je het hoort.
1: Ja, zwaar. Yes.
0: Nou ja, weet je, en dat was wat jou zei, van, hè, we hebben het al vaak over gehad, zo'n keer een show maken over Donna. Dus ik heb wat moeite met dat geheig.
1: Ja, we hebben hem nu doorstaan.
0: We hebben het doorstaan en heel veel geheig. Het valt de rest van de show best mee.
1: Ja, we gaan door met wat luchtigers. Mag ik eentje die ik echt ontzettend leuk vind?
0: Nou, welke vind jij?
1: Steeds.

0: Het is zo ontzettend warm in de studio. Maar wij zitten hier beide met kippenvel torenhoog. Niet ja. Normaal.
1: Buitencategorie.
0: Absoluut een buitencategorie. Het is, ja, we zijn ook, we gaan één nummer draaien en dan gaan we bespreken. Want dit moet besproken worden.
1: Dit ga je niet samplen met een volgende of editen. Nee. En dit verdient even
0: de aandacht.
1: Rust.
0: Mensen, kinderen.
1: 1982.
0: Yes.
1: Knettergestoord. Ze wilde namelijk van haar bubblegum disco imago af. En dan bestaat in 81 bestaat dit nummer al. En het is van het duo John Anderson en Vangelis. Ja. Waar ik natuurlijk dan weer niet zo heel erg fan van ben.
0: Nee. En dan
1: wat
0: hoor je
1: is
0: dit?
1: Dit?
0: Ja, dit is buitenaards gewoon. Ja,
1: ze zocht in ieder geval naar meer diepgang. En ze vond dat in deze spirituele tekst, in dit nummer.
0: Ja.
1: En dan maakt ze dit met de legendarische producer...
0: Quincy Jones.
1: Quincy Jones, ja.
0: 82.
1: Ja, en waar komt Quincy mee?
0: Ja, die denkt van, ja, weet je, ik wil een beetje... Hij wil een gospel vibe, gospel core hebben, hè?
1: Ja.
0: Maar ja, als je Quincy Jones hebt, dan heb je... Nou ja, toen had je nog geen mobiele telefoon... maar had je zo'n Rolodex, weet je wel? Zo had je telefoonnummers in.
1: Oh ja, ja.
0: Dus hij ging bellen en daar kwam die toch met name voor het koor.
1: Ja.
0: Zullen we ze even noemen?
1: Ja, we beginnen met Michael Jackson.
0: Lionel Richie.
1: Stevie Wonder.
0: Dionne Warwick.
1: Kenny Loggins.
0: Christopher Cross.
1: Ja, en bij mij houdt het dan op.
0: Ik heb dan nog James Ingram, Patty Austin, Michael McDonald en Brenda Russell.
1: Ja, dit is dus, zeg maar, hij wilde een gigantisch bezield gospel sound core voor de achtergrondzang. We hebben een lekkere key change al redelijk in het begin.
0: Zo.
1: En jij bent ook een beetje bizar. Jij begint met een andere vergelijking. Van een ander heel groot, impactvol
0: ja, ik zei van,
1: nummer.
0: Weet je wat ik denk? Zal dat niet gemaakt zijn voor of na We Are The World? Want al deze artiesten die ik net opnoem... zaten in USA for Africa, We Are The World.
1: Ja, ja.
0: En wat blijkt...
1: Er zijn dus inderdaad meerdere popcritici die het zien... als de directe generale repetitie... Ja. Voor het latere wereldberoemde project We Are The World uit 1985.
0: Ja, ja, want ook al die artiesten die we net noemen... die ja, ik zie het nog zo voor me.
1: Ja, die beelden.
0: Die beelden, dat ze allemaal gaan inzingen. Ja.
1: Had je die docu alles gezien, of nog niet?
0: Nee, ik moet die docu nog zien. Ik heb het steeds niet gezien,
1: dat
0: ja.
1: Dat Pop Dylan
0: ja, met
1: de les
0: Bob
1: krijgen.
0: Dylan. Ja, precies.
1: Dan... is er nog ook nog wel een beetje controverse rondom Michael Jackson.
0: Ja.
1: Ja.
0: Want hij heeft de baslijnen in dit nummer.
1: Ja. Even zien hoor. Quincy Jones en de studiomuzikanten gebruikten exact dezelfde synthesizers en drummachines... die ze later dat jaar zouden inzetten voor Michael Jackson's Thriller.
0: Ja.
1: De hitalbum. Dus het album, niet het nummer alleen.
0: Ja.
1: Met Jones claimt later zelfs in interviews... dat Michael Jackson de hypnotiserende baslijn van State of Independence... rechtstreeks heeft gestolen en versneld... om in zijn wereldhit Billie Jean te gebruiken.
0: Zo.
1: Ja.
0: Toen al.
1: Ja.
0: Toen gebeurde het ook al.
1: Ja.
0: Mensen.
1: Van, ja.
0: Ja. Aparte. Maar goed, het blijft zo'n fantastisch Donna Summer nummer.
1: Ja.
0: Zo goed.
1: Ja, knetterlekker.
0: Ja, geweldig.
1: En wat ook te gek is dat deze ook weer een veel latere plaat beïnvloed heeft. Het nummer Viva La Vida, die we ook al eens gedraaid hebben, van Coldplay.
0: Ja, moet je nagaan.
1: Het is gewoon enorm invloedrijk.
0: Ja,
1: ja.
0: Fantastisch. Dat blijft. Je hoort dat. Zullen we naar een nummer gaan? Die vind ik zelf heel erg leuk. Is ook gedaan door Take That, onder andere, als cover. Donna doet ook een cover. Maar het is te gek. Could it be-

0: plekken, hoor.
1: Ik vind wel dat ze wat aan die einden elke keer hadden kunnen doen.
0: Ja, dat is toch wel iets wat anders gekund. Onze vriend Motorer, ja. Denk ik toch.
1: Ik vroeg aan jou. Ja. Het lijkt haar allemaal zo makkelijk uit haar strotje te rollen. Mm-hmm. En ze doet er niet heel veel poespas omheen. Kan het zijn dat daardoor ze niet zo beklijft als zo'n Whitney en zo'n Mariah?
0: Zo kunnen.
1: Want het is haast naadloos perfect of zo.
0: Ja, en ik denk dat het toch ook te maken heeft met toch die sfeer van de disco eromheen.
1: Ja, ja, dat niet helemaal serieus.
0: Nee, want dat ik las laatst nog een stuk dat er ook een DJ was in Amerika die zei van we gaan alle discoplaten verzamelen, die steken we in de fik, want het is allemaal niks. En dan kwamen er dus duizenden mensen op af toen in die tijd.
1: Ja, rockers waarschijnlijk.
0: Nou ja, het was schijnbaar.
1: Ja, dat was alternatief.
0: Op tegen of zo. En dat heeft misschien ook wel een beetje op Donna
1: effect gehad. Ja. Kennelijk kwam dit nummer in een tienerdramafilm Foxes met een jonge Jodie Foster. Ja. En wordt er in die film een andere versie op een hele andere set van instrumenten getoond in die film. En die is nooit op album uitgebracht. Het leuke is, en jij had dat al wel weer door, dat het eigenlijk een muzikale valse start heeft, dit nummer.
0: Ja, ja.
1: Jij klokte op 1:10.
0: Ja.
1: En dan slaat de melancholische, door piano begeleide traagheid om tot een soort van pompende discobeat van Moroder. Natuurlijk weer.
0: Gaaf, hè?
1: Ja.
0: Ja, echt te gek. Ja, daarvoor Could It Be Magic, origineel uit 1971. Een nummer geproduceerd en gecomponeerd door Barry Manilow. En hij haalde inspiratie uit het stuk van Frédéric Chopin's Prelude in C minor. Of ja, op. Mm-hmm. Opus 28, nummer 20. En dit nummer is vaker gecoverd. Ik zei het onder andere al door Take That. Maar deze versie van Donna uit 76 kwam amper 5 maanden later uit dan of 7 maanden later uit dan de originele versie van Barry Manilow. En de versie die wij dus ook net draaiden, geproduceerd weer door Motorer, die zijn typerende sequencer geluid aan.

0: Ja, twee liedjes weer achter elkaar, hè? Mm-hmm. Deze was She Works Hard for the Money. Trouwens door haarzelf geschreven.
1: Ja, meerdere schreef ze zelf. Ja.
0: On the radio, toch?
1: On the radio, ja. Was ook door haar, had ze een writer's block trouwens.
0: Oh, oké. Okay.
1: Maar toen lukte die opeens, toen pende ze hem helemaal neer.
0: Ja.
1: Maar nu even over deze.
0: Ja, She Works Hard for the Money uit 1983. Ja. En men dacht, hey, dit komt uit de film, komt het uit Flashdance?
1: Zo voelt het enorm.
0: Zo voelt het. Is niet zo, staat niet in een film. Zat eigenlijk gewoon nergens in.
1: Ze had gewoon zin in een filmisch liedje.
0: Ja,
1: kennelijk.
0: Ja, gewoon een hartstikke leuk liedje.
1: Mooi zo.
0: En daarvoor?
1: MacArthur Park. Onze absolute, nou ja, wel een van de favorieten. Was de eerste nummer 1 positie in de Amerikaanse Billboard Hot 100.
0: Oh, wauw.
1: Ja, ik vraag me altijd af, hoe lang heeft ze wel niet over die taart gedaan? Because it took so long to make it. Ja. Dus dat ging ik even zoeken. Ja. En dan werd ik natuurlijk even keihard aangepakt door Google. Die zegt dat het gewoon puur een metafoor is. Dat er helemaal geen taart is.
0: Nee, precies.
1: En het is geschreven natuurlijk door Jimmy Webb. En die beschreef een pijnlijke relatiebreuk. En die beschrijft dan de groene glazuur die wegsmelt. Dat gebeurde trouwens echt. Hij had met zijn ex-vriendin, zou die gaan lunchen in MacArthur Park. En er werd ook echt een verjaardagsfeestje gevierd. Waarbij een taart buiten in de regen bleef staan. En zie je dan ook gewoon,
0: ja, zie je voor je.
1: Zo'n slagroomtaart.
0: Ja.
1: Van die stortbuien erop.
0: Ja. Oh, gosh,
1: je ziet het gewoon.
0: Schitterend.
1: Ja.
0: Ja, mooi.
1: We zijn fan.
0: Ja. We zijn fan. Ja, ik moet toch weer even wat vertellen. We gaan toch weer even naar geheig.
1: Oh, oké, maar volgens mij kan ik deze wel hebben.
0: Dit is geweldig en het nummer heet
1: I Feel Love.

0: een eind.
1: Koningin van de disco.
0: Fantastisch.
1: Toch?
0: Ja. Een uur lang Donna Summer. We hebben vooral heel veel muziek gedraaid, want de liedjes van haar zijn lang, maar ja, fantastisch. Toch?
1: Ja. Ik kan er geen genoeg van krijgen.
0: Ik ook niet.
1: Nee.
0: Dus we gaan afsluiten met nog één, hè?
1: Helemaal goed.
0: En dat is die samen, een duet dit keer.
1: Ja, leuk.
0: Zo te gek, samen met Barbra Streisand.
1: No More Tears.
0: Dank voor het luisteren, mensen. En tot over 2 weken, dan zijn wij er weer. En zo direct veel plezier met de platenkast. En wij gaan afsluiten met Donna en Barbra.

0: geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
1: Annette Schut met het NOS Journaal. De Duitse politie is bezig met een klopjacht op de bestuurder van het busje dat gisteravond in Berlijn inreed op een menigte bij de Pride. Het gaat om een man van 21. De politie heeft zijn foto verspreid en vraagt mensen naar hem uit te kijken. Het advies is hem niet zelf te benaderen, omdat hij mogelijk gewapend is. Bij de aanslag kwam een vrouw om het leven en raakte 16 mensen gewond. 3 van hen zijn in levensgevaar. De Amsterdamse burgemeester Halsema zegt waar nodig extra veiligheidsmaatregelen te nemen in de hoofdstad na de aanslag op de Pride in Berlijn. In Amsterdam is gisteren de World Pride gestart en zijn de komende 2 weken tientallen evenementen. Halsema zegt zich goed voor te kunnen stellen dat de aanslag naast woede ook angst en zorgen oproept bij bezoekers in Amsterdam. Premier Jette heeft ook gereageerd. Hij noemt het een regelrechte aanslag op onze vrije en tolerante samenleving. Op het Comomeer in Italië gaat de zoektocht verder naar de Nederlander van 45 die sinds gisteren wordt vermist. Hij was met zijn 3 kinderen aan het varen en sprong zijn zoon van 16 achterna, die niet meer naar de boot kon zwemmen. De zoon werd door een andere boot gered, maar de vader verdween onder water. De politie heeft 2 mensen aangehouden na de vondst van een explosief in een speelgoedwinkel in Amsterdam. De 2 werden kort na de vondst aangehouden in de buurt. In de winkel werd de afgelopen tijd 2 keer eerder een explosief geplaatst. Toen ging dat ook af. De politie zegt geen idee te hebben waarom de speelgoedwinkel in Amsterdam-West doelwit is. Het is ook nog niet duidelijk of de aangehouden verdachten ook iets te maken hebben met de eerdere incidenten daar. Het weer. Het is bewolkt en er vallen buien. Af en toe laat ook de zon zich zien. De temperatuur loopt op tot zo'n 19 tot 23 graden. Morgen op de meeste plekken droog en vooral 's middags zon en iets warmer dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
0: Stop maar met zoeken, want LW Vloeren, dat is kwaliteit onder uw voeten. Grote voorraad laminaat en PVC voor de laagste prijs. LW Vloeren, Atoomweg 65 Groningen en op lwvloeren.nl.
2: Op zoek naar topkwaliteit witgoed voor de allerscherpste prijs van Nederland? Kom dan naar Nieuw en Bijna Nieuw. Atoomweg 6-6 in Groningen. Van wasmachines en drogers tot koelkasten, ovens en keukenapparatuur van bekende A-merken. Nieuw en Bijna Nieuw. Met kortingen tot wel 60%. Direct beschikbaar. Bezoek ons vandaag nog. Nieuw en Bijna Nieuw. Atoomweg 6-6 in Groningen.
0: Radio.

luistert naar De Platenkast. Een programma van Ben Striesenau en Regina van der Werf. Deze week opent Ben zijn platenkast.

Het is zondagmiddag 12 uur en de platenkast is weer van start gegaan. Op RSO en Oog Radio. Leuk dat je ook deze week weer luistert. We zitten in de zomermaanden en daarom zijn de uitzendingen van de RSO extra zonnig. U en jullie hebben vast al wel eens een moment gehad afgelopen weken dat je lekker buiten zat onder de parasol of op het balkon, genietend van het mooie weer, en dan krijg je toch het goede leven gevoel. Iets waar de Amerikaanse dance act Inner City over zong. De single Good Life bereikte de vierde plek in de top 40 in 1988. Inner City heeft veel invloed gehad op de vorming van de dancemuziek, met name op de Eurodance en de latere artiesten Snap, Too Limited en Culture Beat onder andere.

De Amerikaanse zangeres Cici Peniston had 2 hits in de Nederlandse top 40 in 1992. Waarvan We Got A Lofting de grootste was. Mocht je nou met je geliefde op het strand, in de tuin of op het balkon onder de parasol zitten, is de titel We Got A Lofting iets wat je tegen diegene kan zeggen. De Beach Boys hoorde je als tweede en die noemden in Kokomo verschillende plekken op waar je met je geliefde een fijne vakantie kan vieren. Het nummer komt van de soundtrack voor de film Cocktail en daar speelde onder andere in Tom Cruise en de film kwam uit 1988.

Je hoorde Love Changes Everything van de Britse popduo Climie Fisher. Van het album Everything uit augustus 1987. Aanvankelijk geschreven voor Sir Rod Stewart, werd het originele albumversie een hit in Nederland, België, Italië en Engeland. Maar in de geremixte versie door Bryan Adams producer Bob Claremountain werd het in 88 pas echt een wereldwijde hit. Het spreekwoord zegt love is a matter of the heart. De groep D-Light voegt daar nog iets aan toe. Luister maar. We're going to dance. We're going to dance. We're going to dance.

0: Come on, y'all too. Y'all are crazy, man.
1: De platenkast. Met liefde voor je afgestoft.

Ja, het was de Amerikaanse dance trio D-Light die je vertelde dat de groove in je hart zit. Dus mocht je het zoeken, het zit in je hart. D-Light bestaat uit de Amerikaanse zangeres Lady Miss Keir, de in Oekraïne geboren DJ Dimitri Brill en de van oorsprong Japanse DJ Towa Tai. De single werd een wereldhit in 1990. Als tweede hoorde je de Amerikaanse popband, pop-rockband Huey Lewis and the News uit 1985. En dit komt van de soundtrack van de overbekende film Back to the Future. Met Michael J. Fox natuurlijk. Het is te horen in de film, evenals in de delen 2 en 3. Daar komt het soms ook in terug. We gaan verder met The Power Station.

Je hoort het, some like it hot, want sommige mensen geven de voorkeur aan warmte boven de kou. De band The Power Station bestond uit zanger Robert Palmer, Andy en John Taylor van Duran Duran en drummer Tony Thompson van de discoband Chic. Het werd ook geproduceerd door Bernard Edwards, ook van Chic. En dan was er natuurlijk La Bamba. La Bamba is een oud Mexicaans volksliedje. Het bekendste is van de jong overleden Richie Valens. De band Los Lobos had er in 1987 een hit mee, toen het werd gebruikt voor een gelijknamige biopic over Richie Valens. Valens verongelukte tijdens een vliegtuigcrash met Buddy Holly en The Big Bopper in 1959. Het nummer bereikte de nummer 2 positie in de Nederlandse top 40 in september 1987.

Dit waren natuurlijk de vrolijke klanken van ABBA. Met hun wereldhit Take a Chance on Me werd uitgebracht in januari 1978 en werd door velen beschouwd als een van hun beste nummers. Het werd commercieel ook een van hun meest succesvolle nummers. Het werd in de UK hun zevende nummer 1 hit, waardoor het de act werd met de meeste nummer 1 hits in de jaren 70 in de Britse hitlijst. Ook in Amerika had de single succes. Het bereikte de derde plek in de Billboard Hot 100 en verkocht daar meer dan 1 miljoen exemplaren.

Ja, deze lekkere meezinger was natuurlijk Love Shack. Het is een heerlijk zomers nummer. En je wordt er spontaan vrolijk van. Het nummer wordt uitgebracht in 1989 als de leadsingle van hun vijfde studioalbum Cosmic Thing. Het bereikte de tweede plek in Engeland en de derde plek in Amerika. De vrolijke, half gezongen, half gesproken rocksong doet het nog altijd goed op feestjes en partijen. Met een gegarandeerde volle dansvloer.

Every Little Thing She Does Is Magic. Een van de grootste hits van de Britse band The Police. Hoewel het nummer werd opgenomen in 1981, schreef Sting het al in 1977. En dit was nog voordat de band werd opgericht. In 2025 vertelde Sting dat hij het geschreven had voor zijn huidige vrouw, Trudy Styler. Hoewel hij toen nog getrouwd was met zijn eerste vrouw, Frances Tomalty. Frances en Trudy waren toevalligerwijs toen nog beste vriendinnen. Sting zou er later vast tegen Trudy Styler hebben gezegd: I got a bad case of loving you.

Je hoorde Robert Palmer weer, ditmaal solo, met A Bad Case of Loving You uit 1979. Het werd een bescheiden hit in Nederland. We naderen het einde van dit uurtje platenkast en we gaan eruit met Always There van Incognito. We hopen dat je weer hebt genoten van de platenkast en we wensen je nog een heel goed weekend. En we zeggen tot volgende week. Dag.

0: van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
1: Annette Schut met het NOS Journaal. De Amsterdamse burgemeester Halsema zegt waar nodig extra veiligheidsmaatregelen te nemen in de hoofdstad na de aanslag op de Pride in Berlijn. In Amsterdam is gisteren de World Pride gestart en zijn de komende 2 weken tientallen evenementen. Halsema zegt zich goed voor te kunnen stellen dat de aanslag angst en zorgen oproept bij beroepers in Amsterdam. Ook premier Jette heeft gereageerd op het incident in Berlijn. Hij noemt het een regelrechte aanslag op onze vrije en tolerante samenleving. Bij de aanval in Berlijn kwam een vrouw om het leven. 16 anderen raakten gewond en 3 mensen zijn er slecht aan toe. De Duitse politie is met man en macht op zoek naar de verdachte. Bij de natuurbrand in het Franse departement Gironde zijn al zeker 54 brandweerlieden gewond geraakt. De Franse brandweer zegt dat er betere spullen nodig zijn om het vuur verantwoord te kunnen bestrijden. Ook beschikken ze niet over genoeg mensen. De brand in de buurt van Bordeaux is nog lang niet onder controle. De Franse minister van Binnenlandse Zaken zegt dat de strijd tegen de brand in de Gironde een lang gevecht gaat worden. Op het Comomeer in Italië gaat de zoektocht verder naar de Nederlander van 45 die sinds gisteren wordt vermist. Hij was met zijn 3 kinderen aan het varen en sprong zijn zoon van 16 achterna die niet meer naar de boot kon zwemmen. De zoon werd door een andere boot gered, maar de vader verdween onder water. De stranden van D-Day in Noordwest-Frankrijk zijn door UNESCO op de werelderfgoedlijst gezet. Op 6 juni 1944 gingen de geallieerde troepen op 5 plaatsen aan land. De operatie met de naam Overlord was in de Tweede Wereldoorlog een keerpunt in de strijd tegen de nazi's. En nog altijd trekken de stranden, musea en gedenkplaatsen jaarlijks miljoenen bezoekers. Het weer, bewolkt en buien, ook wat zon en 19 tot 23 graden. Morgen op de meeste plekken droog en vooral 's middags zon, iets warmer dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
2: Deze week bij visspecialist Passel. Loaded kibbeling om je vingers bij af te likken. Voor €9,95. En plates. Al voor €14,95. Met vis, patat, drinken, 2 sausjes en rauwkost. Deze week bij visspecialist Passel. Winkelcentrum Paddepoel.
3: Ondernemers opgelet, jouwdrukker.nl is de goedkoopste drukker in Nederland. Of het nu gaat om posters, flyers, bedrijfskleding, spandoeken, reclameborden of nog meer, jouwdrukker.nl drukt het.
0: Oog Radio.
4: Het geluid van Groningen. Oog Radio.
5: Welkom bij Anno 1900. Het muziekprogramma van RTV RSO dat teruggaat in de tijd. In anno 1900 draaien we mooie muziek uit een heel bijzonder jaar. Deze week gepresenteerd door Regina van der Werf. Stap in de tijdmachine van RTV RSO. Terug naar het jaar
6: 1973. Welkom bij Anno 1900, een programma van de regionale seniorenomroep en ook uitgezonden door Oog Radio vanuit Groningen. In dit uur staan de hits en muzieknieuws uit het jaar 1973 in de spotlights. En we gaan van start met Chai Coltrane.

Go Like Elijah van Chai Coltrane verscheen in januari 1973 en werd een grote internationale hit met nummer 1 succes in Nederland en sterke prestaties bij onze zuidenburen in België.

Je hoorde Papa was Rolling Stone in een single version. En daarom kon je 7 minuten lang genieten van The Temptations. Alhoewel ze in eerste instantie helemaal niet enthousiast waren over dit nummer. Het werd wel hun grootste hit met de nummer 1 positie in Canada. In de Verenigde Staten en van januari tot met begin maart 1973 stonden ze in de UK single charge. En tot slot met een nummer 5 positie in Nederland. We gaan naar muziekflitsen uit het begin januari 1973. Mick Jagger kreeg op 9 januari geen visum voor Japan vanwege een oude drugsveroordeling, waardoor geplande concerten van de Stones werden geannuleerd. Op 14 januari 1973 werd Aloha from Hawaii van Elvis Presley via satellite uitgezonden in meer dan 40 landen. Dat was een ongekende wereldwijde tv-gebeurtenis. De Stones gaven op 18 januari een benefietconcert voor slachtoffers van de aardbeving in Nicaragua en haalden meer dan $350.000 op.

0: hoorde Sunshine Lover van Daniel Boone. En dat werd uitgebracht op 5 februari 1973. Hij was een Britse zanger, geboren als Peter Green, later bekend als Peter Lee Sterling, die in de vroege jaren 70 internationale hits scoorde, zoals Beautiful Sunday en Daddy Don't You Walk So Fast. Collega Ben geeft even wat extra informatie waarom deze zanger zijn naam heeft aangepast. Er waren meer bekende Peter Greens, waaronder de gitarist en oprichter van Fleetwood Mac. Dank daarvoor, Ben.
1: Late again.

Dat was Late Again van Steeler's Wheel. Het nummer stond in Nederland in de top 40 van 16 juni tot en met 25 augustus. Uiteraard in dit jaar 1973. Met een piek op nummer 4. Het nummer gaat over te laat thuiskomen. Ruzie met je partner met een ondertoon van schuldgevoel en alcoholgebruik. Het volgende nummer bereikte de tweede plaats in het Eurovisie Songfestival in Luxemburg op 7 april 1973. Het is een liefdeslied waarin een geliefde wordt toegezongen en vergeleken met belangrijke zaken als water, vuur, vreugde, brood, tussen haakjes tarwe, en gitaarmuziek. Groepslid Amaya Oranga nam de liedvocals voor haar rekening. Geniet van RS Toe.

0: Dat was Alice toen. En in 1973 bracht de band Eagles het album Desperado uit. Van dit album scoorden twee nummers een hit in 1973. Ik had daarom de keuze uit Outlaw Man en Tequila Sunrise. En het werd een live versie. Luister maar.
1: Has anybody here ever had a drink called a Tequila Sunrise? Huh? Well, this is a song about tequila, Mexican whiskey. Has kind of a Latin beat to it. We hope you like this.

0: Thank you very much.
1: In anno 1900 nemen we je mee op een muzikale reis. Stem af en ga mee terug in de tijd. Want hier in anno 1900 staat één jaartal centraal. Elke aflevering opnieuw.

Ik ga nog heel even terug naar de Eagles. Als aanvulling op de live versie werd het opgenomen en uitgezonden in Voorburg. Locatie sporthal De Vliegermolen. Het is maar even, er was een affiche met heel veel sterren waarvan je zou zeggen, waar doen die in Voorburg? Maar geweldige presentatie. Wij gaan daarna hebben genoten van Roberta Fleck met een prachtig melancholische ballad over verlangen, gemis en het wachten op een geliefde die is vertrokken. Het werd uitgebracht in september 1973. En we zijn nu toe aan muziekflitsen uit de herfst van het jaar 1973. The Sweet, Gilbert O'Sullivan, Carpenters, Ringo Starr en Alice Cooper waren in de herfst van 1973 zeer aanwezig in de hitlijsten. Dan hadden we ook nog een oliecrisis begin oktober 1973. Door de stijgende olieprijzen en autoloze zondagen als gevolg hadden een heel grote impact op de entertainmentsector. Snap je waarom? Waaronder concertlogistiek en radioactiviteiten. Wie stond er dit jaar nog meer in de hitlijsten? De oorsprong van Top of the World ligt bij de Carpenters. Het werd ook door Lynn Anderson als country song uitgebracht in 1973. De uitvoering van het Amerikaanse popduo The Carpenters stond 2 weken op nummer 1 in de Billboard Hot 100. Het werd ook hun tweede nummer 1 hit in Nederland op 30 oktober 1973. Uitgevoerd, jawel, door niemand minder dan The Carpenters.

We reisden eind oktober 1973 een stuk mee met de Midnight Train to Georgia. Samen met Gladys Knight en de Pips. Waarom? Zij ging samen met haar partner mee. Wanneer zijn Hollywood-droom mislukt en hij terugkeert naar Georgia, inderdaad. We gaan luisteren naar Jim Croce, die wat tijd in een fles heeft gestopt en er een prachtige ballad van maakte. Het nummer werd als single uitgebracht in november 1973. Door de grote airplay van Jim Croce's plotselinge overlijden in september 1973 schoot het nummer naar een nieuw hoogtepunt in de hitlijsten. Time in a Bottle.

Nog wat muzieknieuws uit december 1973. John Lennon had net zijn single Mind Games uitgebracht, die in december 1973 in veel landen de hitlijsten binnenkwam. In Nederland stijgt hij in week 50 naar plaats 16. Elton John scoorde wereldwijd met Goodbye Yellow Brick Road, dat in december 1973 ook in Nederland een plaats 20 realiseerde. Geniet van Goodbye Yellow Brick Road.

Wij sluiten deze anno 1900 af met de best scorende band van dit jaar. In 1973 stonden drie nummers bovenaan de hitlijsten. Radar Love van de Golden Earring, Blockbuster van Sweet en Go Like Elijah van Chai Coltrane. Wij zeggen dank aan jou als luisteraar en wensen je een muzikale zondag verder. Ik zeg dank aan Ben Striesenau die zo over mij zit, die de techniek en editing van deze anno op zich heeft genomen. Wij zeggen dank aan jou als luisteraar en wens je een muzikale zondag verder. Geniet nog even van de Golden Earring die in december 1973 de internationale hitlijsten beklommen. Graag tot volgende week bij de regionale senioren omroep.

0: geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
1: Annette Schut met het NOS Journaal. De Amsterdamse burgemeester Halsema zegt waar nodig extra veiligheidsmaatregelen te nemen in de hoofdstad na de aanslag op de Pride in Berlijn. In Amsterdam is gisteren de World Pride gestart en zijn de komende twee weken tientallen evenementen. Halsema zegt zich goed voor te kunnen stellen dat de aanslag angst en zorgen oproept bij bezoekers in Amsterdam. Ook premier Jette heeft gereageerd op het incident in Berlijn. Hij noemt het een regelrechte aanslag op onze vrije en tolerante samenleving. Bij de aanslag kwam een vrouw om het leven. 16 anderen raakten gewond. 3 mensen zijn er slecht aan toe. De Duitse politie is met man en macht op zoek naar de verdachten. Bij de natuurbrand in het Franse departement Gironde zijn al zeker 54 brandweerlieden gewond geraakt. De Franse brandweer zegt dat er betere spullen nodig zijn en ook meer mensen. De brand in de buurt van Bordeaux is nog lang niet onder controle. De Franse minister van Binnenlandse Zaken zegt dat de strijd tegen de brand in de Gironde een lang gevecht gaat worden. Op het Comomeer in Italië gaat de zoektocht verder naar de Nederlander van 45 die sinds gisteren wordt vermist. Hij was met zijn kinderen aan het varen en sprong zijn zoon van 16 achterna die niet meer naar de boot kon zwemmen. De zoon werd door een andere boot gered, maar de vader verdween onder water. De stranden van D-Day in Noordwest-Frankrijk zijn door UNESCO op de werelderfgoedlijst gezet. Op 6 juni 1944 gingen de geallieerde troepen op 5 plaatsen aan land. De operatie met de naam Overlord was in de Tweede Wereldoorlog een keerpunt in de strijd tegen de nazi's. Het weer. Het is bewolkt, er vallen buien. Af en toe laat ook de zon zich zien. Het is 19 tot 23 graden in Limburg. Morgen op de meeste plekken droog en vooral 's middags ook wat zon. Het wordt dan iets warmer dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
2: Blokhut of tuinmeubel? De Vierkeien.nl.
3: Bij Tandartspraktijk 18 Karaat in Groningen bent u welkom zonder verwijsbrief. Onze ervaren tandartsen en mondhygiënisten geven duidelijke uitleg, werken met moderne technieken en zorgen voor een ontspannen behandeling voor het hele gezin. Of het nu gaat om preventie of kindertandheelkunde, bij 18 Karaat voelt u zich vertrouwd. Ga voor een stralende glimlach. Maak een afspraak via tandartspraktijk18karaat.nl of bezoek ons aan de Oosterhamrikade 119-32 in Groningen.

0: geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De aanslag gisteravond op de Pride in Berlijn was een islamistische terreuraanslag. Dat zegt de Duitse minister van Binnenlandse Zaken, Dobrindt. De bestuurder van het witte busje is nog altijd voortvluchtig. Nadat hij op een menigte inreed, zou hij mensen hebben aangevallen met een kapmes. Eén persoon kwam bij de aanslag om het leven. 29 mensen raakten gewond. De politie zoekt naar de 21-jarige Abdul B. Hij is een Duits staatsburger van Libanese afkomst en is eerder veroordeeld tot een voorwaardelijke celstraf van bijna 2 jaar. In die zaak loopt nog een hoger beroep van het OM. De Amsterdamse burgemeester Halsema zegt waar nodig extra veiligheidsmaatregelen te nemen in de hoofdstad na de aanslag op de Pride in Berlijn. In Amsterdam is gisteren de World Pride gestart en zijn de komende 2 weken tientallen evenementen. Voor de kust van Vietnam is een vrachtschip gezonken. Zo'n 40 mensen konden worden gered. Zo'n 20 opvarenden worden nog vermist. Het schip kwam door nog onbekende oorzaak in de problemen en stuurde een noodsignaal. Schepen in de Zuid-Chinese zee schoten te hulp en er werd een reddingshelikopter ingezet. Vietnamese hulpdiensten proberen de vermisten te vinden met satellietbeelden. Bij de natuurbrand in het Franse departement Gironde zijn al zeker 54 brandweerlieden gewond geraakt. De Franse brandweer zegt dat er betere spullen nodig zijn om het vuur verantwoord te kunnen bestrijden. Ook beschikken ze niet over genoeg mensen. De brand in de buurt van Bordeaux is nog lang niet onder controle. De Franse minister van Binnenlandse Zaken zegt dat de strijd tegen de brand in Gironde een lang gevecht gaat worden. Tot die tijd kunnen de tienduizenden mensen die geëvacueerd zijn niet naar huis. Het weer, bewolkt en buien. Tussendoor ook wat zon en 19 tot 23 graden. Morgen op de meeste plaatsen droog en vooral 's middags zon en iets warmer dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
0: Stop maar met zoeken, want LW Vloeren, dat is kwaliteit onder uw voeten. Grote voorraad laminaat en PVC voor de laagste prijs. LW Vloeren, Atoomweg 65 Groningen en op lwvloeren.nl. Deze week bij visspecialist Passel. Loaded kibbeling om je vingers bij af te likken. Voor €9,95. En plates. Al voor €14,95. Met vis, patat, drinken, 2 sausjes en rauwkost. Deze week bij visspecialist Passel. Winkelcentrum Paddepoel.

0: geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De Duitse autoriteiten gaan ervan uit dat de dodelijke aanslag op de Pride in Berlijn gisteravond een islamistische terreurdaad was. Alles wijst daarop, zegt de minister van Binnenlandse Zaken. De dader reed met zijn busje in op de menigte en viel mensen aan met een kapmes. Hij is nog niet gepakt. Voor de derde dag op rij heeft de Roemeense luchtmacht een drone uit de lucht geschoten. Een F-16 haalde hem vanochtend neer bij de monding van de Donau, de grensrivier tussen Roemenië en Oekraïne. Dat was het soort drone dat door Rusland in de oorlog tegen Oekraïne wordt gebruikt. Ook vrijdag en zaterdag schoot Roemenië drones neer. De Roemeense president Dan noemt het onverantwoord dat Rusland het Roemeense luchtruim blijft schenden, omdat dat ook het luchtruim is van de Europese Unie en de NAVO. De auto van een Syrisch gezin in Geesteren, net boven Almelo in Overijssel, is afgelopen nacht vermoedelijk in brand gestoken. Voordat het gezin naar Geesteren kwam, was het huis waar ze zouden komen wonen al 3 keer doelwit van vernielingen. Daarbij is ook een boze brief gevonden. Het statushoudersgezin krijgt extra begeleiding vanuit de gemeente, zegt burgemeester Postma. Na de eerdere vernielingen hield de politie een flyeractie in de omgeving met de vraag wie de angst en onrust zaaide. Er is toen niemand opgepakt. De politie doet nu forensisch onderzoek naar de autobrand. In een voorstad van Bordeaux is gisteravond bij een politiecontrole een man opgepakt met 44 exclusieve flessen wijn in zijn auto. Hij bleek die gestolen te hebben uit een verlaten woning. Vrijwel alle bewoners van het stadje zijn geëvacueerd door de grote natuurbranden in het gebied. Volgens de Franse politie is de waarde van de flessen aanzienlijk. De dader was een bekende van justitie. Het weer, bewolkt en buien, ook wat zon en het is 19 tot 23 graden. Morgen op de meeste plaatsen droog en vooral in de middag zon. Het wordt iets warmer dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
0: Ondernemers opgelet, jouwdrukker.nl is de goedkoopste drukker in Nederland. Of het nu gaat om posters, flyers, bedrijfskleding, spandoeken, reclameborden of nog meer. Jouwdrukker.nl drukt het.
2: Voor het voordeligste tuinhout ga je naar Zuidbroek. De4keien.nl.
0: Oog Radio.

0: geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. In het Como-meer in Italië is het lichaam gevonden van de 45-jarige Nederlander die daar sinds gisteren werd vermist. Dat melden Italiaanse media. De man was met zijn kinderen aan het varen en probeerde zijn zoon van 16 te redden, die niet meer naar de boot terug kon zwemmen. Maar hij verdween zelf in het water. Duikers hebben urenlang naar hem gezocht, onder andere met sonarapparatuur en een onderwaterrobot. Zijn lichaam is gevonden op 25 meter diepte. Amsterdam neemt bij de World Pride en Pride Amsterdam extra veiligheidsmaatregelen naar aanleiding van de aanslag op de Pride in Berlijn. Burgemeester Halsema spreekt van een aanval op de vrijheid die we in Amsterdam deze weken ook groots vieren. In Berlijn is de klopjacht op de dader nog altijd in volle gang. De Duitse autoriteiten gaan ervan uit dat de aanslag op de Pride een islamistische terreurdaad was. Er viel 1 dode, 29 mensen raakten gewond. Voor de 3e dag op rij heeft de Roemeense luchtmacht een drone uit de lucht geschoten. Een F-16 haalde hem vanochtend neer bij de monding van de Donau, de grensrivier tussen Roemenië en Oekraïne. Dat was het soort drone dat door Rusland in de oorlog tegen Oekraïne wordt gebruikt. Ook vrijdag en zaterdag schoot Roemenië drones neer. In Engelen, vlakbij Den Bosch, zijn meer dan 10 huizen en voertuigen beklad, onder meer met scheldwoorden. De woningen zijn van mensen die voorstander zijn van de komst van een opvanglocatie voor minderjarige vluchtelingen in het dorp. In april werd bekend dat in Engelen plek komt voor 50 alleenstaande minderjarige asielzoekers. De burgemeester zegt dat er een groep felle tegenstanders van de opvang is die al maanden mensen intimideert. Hij noemt de bekladdingen verwerpelijk en onacceptabel. Het weer, af en toe een bui, tussendoor soms een gaatje voor de zon. Ook vannacht en morgenochtend nog af en toe nat. Morgenmiddag droog en vaker zon. Het wordt dan 21 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Wilt u naar de tandarts, maar maakt u zich zorgen over de kosten? Bij Tandartspraktijk 18 Karaat denken wij graag met u mee en helpen wij u aan goede en toegankelijke mondzorg. Maak vandaag nog een afspraak via tandartspraktijk18karaat.nl.
3: Deze week bij visspecialist Passel. Loaded kibbeling om je vingers bij af te likken. Voor €9,95. En plates. Al voor €14,95. Met vis, patat, drinken, twee sausjes en rauwkost. Deze week bij visspecialist Passel. Winkelcentrum Paddepoel.
0: Oog Radio.

niet meer het rood van rode rozen. De kleur van liefde van weleer lijkt door de haat gekozen. Dat mooie rood was ooit voor mij de kleur van passie en van wijn. Ik wil haar terug, die mooie tijd, maar zij lijkt lang vervlogen. En alle beelden op tv van bloed en oorlog om ons heen werken daar ook niet echt.

0: geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
1: Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. Bij de plek van de aanslag in Berlijn en bij de Brandenburger Tor kwamen vandaag duizenden mensen samen om te rouwen en kaarsen en bloemen neer te leggen. Op beelden is te zien hoe mensen elkaar in de armen vielen en troosten. Bij het festival Milkshake in Berlijn is 1 minuut stilte gehouden. Er is nu een herdenkingsmars bezig richting de Brandenburger Tor. De Duitse autoriteiten gaan ervan uit dat de dodelijke aanslag op de Pride in Berlijn gisteravond een islamistische terreurdaad was. In het Comomeer in Italië is het lichaam gevonden van de Nederlander van 45... die daar sinds gisteren werd vermist, dat meldde Italiaanse media. De man was met zijn kinderen aan het varen en probeerde zijn zoon van 16 te redden, die niet meer naar de boot terug kon zwemmen. Maar hij verdween zelf in het water. Duikers hebben meer dan een dag naar hem gezocht, onder andere met sonarapparatuur en een onderwaterrobot. Zijn lichaam is gevonden op 25 meter diepte. In Rotterdam hebben honderden mensen meegelopen in een stille tocht voor Jafiral. De Rotterdamse man van 18 werd dinsdag doodgeschoten in Nijmegen in de buurt van de Vierdaagse feesten. Vrienden en familie vroegen aandacht voor wapengeweld en geweld onder jongeren. Het onderzoek naar de dood van de Rotterdammer is nog in volle gang. In het dorp Engelen in Brabant zijn huizen en auto's beklad van mensen die voorstander zijn van een nieuwe asielopvang. In het dorp komen 50 plekken voor alleenstaande minderjarige asielzoekers. Al maanden is een groep felle tegenstanders daarvan mensen aan het doksen en intimideren. En Roemenië heeft voor de derde dag op rij een drone uit de lucht geschoten met een F-16. Volgens de Roemeense president was het een Russische drone. Dan het weer. Vanavond is het vaker droog. Vannacht en morgenochtend volgen nog wat buien. Morgenmiddag is het droog en zonnig. Het wordt dan 21 tot 24 graden. De dagen daarna wordt het warmer. Dit was het NOS Journaal.
2: Op zoek naar topkwaliteit witgoed voor de allerscherpste prijs van Nederland? Kom dan naar Nieuw en Bijna Nieuw. Atoomweg 6-6 in Groningen. Van wasmachines en drogers tot koelkasten, ovens en keukenapparatuur van bekende A-merken. Nieuw en Bijna Nieuw. Met kortingen tot wel 60%. Direct beschikbaar. Bezoek ons vandaag nog. Nieuw en Bijna Nieuw. Atoomweg 6-6 in Groningen.
3: Stop maar met zoeken, want LW Vloeren, dat is kwaliteit onder uw voeten. Grote voorraad laminaat en PVC voor de laagste prijs. LW Vloeren, Atoomweg 65 Groningen en op lwvloeren.nl.
0: Oog Radio.

0: geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Bij de plek van de aanslag in Berlijn en bij de Brandenburger Tor kwamen vandaag duizenden mensen samen om te rouwen en kaarsen en bloemen neer te leggen. Op beelden is te zien hoe mensen elkaar in de armen vielen en troosten. Bij het festival Milkshake in Berlijn is 1 minuut stilte gehouden. Er is een herdenkingsmars bezig richting dit Brandenburger Tor. De Duitse autoriteiten gaan ervan uit dat de dodelijke aanslag op de Pride in Berlijn gisteravond een islamistische terreurdaad was. In Rotterdam hebben honderden mensen meegelopen in een stille tocht voor Jafiral. De Rotterdamse man van 18 werd dinsdag doodgeschoten in Nijmegen in de buurt van de Vierdaagse feesten. Vrienden en familie vroegen aandacht voor wapengeweld en geweld onder jongeren. Het onderzoek naar de dood van de Rotterdammer is nog in volle gang. De Spaanse koning Felipe en koningin Letizia hebben een bezoek gebracht aan een van de gebieden in de regio Madrid die het zwaarst getroffen zijn door branden. Ze gingen langs bij een sporthal waar ruim 200 mensen worden opgevangen en spraken daar met hen. De koning zei dat de natuurbranden onmetelijke schade hebben aangericht. Hij bedankte ook iedereen die zich heeft ingezet voor de getroffen mensen. Bij Madrid is zeker 45.000 hectare verloren gegaan. Sinds gisteren woedt er ook een natuurbrand in de buurt van Valencia. Autocoureur Max Verstappen is tweede geworden in de Grand Prix van Hongarije. De Brit Lando Norris eindigde als eerste. Het was voor het eerst dat hij een Grand Prix won als regerend wereldkampioen. De Italiaan Kimi Antonelli werd derde in Hongarije. En door zijn plek op het podium vandaag stijgt Max Verstappen naar de zesde plek in de WK-stand. Dan het weer. Vanavond is het vaker droog. Vannacht en morgenochtend volgen nog wat buien. Morgenmiddag droog en zonnig. Het wordt dan 21 tot 24 graden. De dagen daarna wordt het warmer. Dit was het NOS Journaal.
2: Bij tandartspraktijk 18 Karaat in Groningen bent u welkom zonder verwijsbrief. Onze ervaren tandartsen en mondhygiënisten geven duidelijke uitleg, werken met moderne technieken en zorgen voor een ontspannen behandeling voor het hele gezin. Of het nu gaat om preventie of kindertandheelkunde, bij 18 Karaat voelt u zich vertrouwd. Ga voor een stralende glimlach. Maak een afspraak via tandartspraktijk18karaat.nl of bezoek ons aan de Oosterhamrikade 119 32 in Groningen.
3: Deze week bij visspecialist Passel. Loaded kibbeling om je vingers bij af te likken. Voor €9,95. En plates. Al voor €14,95. Met vis, patat, drinken, 2 sausjes en rauwkost. Deze week bij visspecialist Passel. Winkelcentrum Paddepoel.
0: Oog Radio.

0: geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De vermoedelijke dader van de aanslag op de Pride van Berlijn is door de politie doodgeschoten in een buitenwijk van de stad. Volgens de politie zijn met een steekwapen op de hulpdiensten afgerend, waarop de Berlijnse politie op hem schoot. Gisteravond reed een wit busje op hoge snelheid in op Pride-bezoekers, waarna de bestuurder omstanders aanviel met een hakmes. Bij de aanslag kwam een vrouw om het leven, 29 anderen raakten gewond. Volgens de Duitse minister van Binnenlandse Zaken was de aanslag islamistisch gemotiveerd. De vermoedelijke dader is een Duitser van Libanese afkomst die zou hebben geprobeerd om zich bij IS aan te sluiten. De autoriteiten in het Franse Gironde roepen toeristen nogmaals op om niet naar het gebied te komen. Toeristen die al in het gebied zijn, wordt aangeraden om ergens anders naartoe te gaan. De grote natuurbranden vlakbij Bordeaux zijn nog lang niet onder controle. De tienduizenden mensen die zijn geëvacueerd kunnen voorlopig niet naar huis. De Spaanse koning Felipe en koningin Letizia hebben een bezoek gebracht aan een van de gebieden in de regio Madrid die het zwaarst zijn getroffen door de branden daar. Ze gingen langs bij een sporthal waar ruim 200 mensen worden opgevangen en spraken daar met hem. De koning zei dat de natuurbranden onmetelijke schade hebben aangericht. En hij bedankte ook iedereen die zich heeft ingezet voor de getroffen mensen. Autocoureur Max Verstappen is tweede geworden in de Grand Prix van Hongarije. De Brit Lando Norris eindigde als eerste. Het was voor het eerst dat hij een Grand Prix won als regerend wereldkampioen. Italiaan Kimi Antonelli werd derde in Hongarije. Dan het weer, vanavond overwegend droog. Vannacht en morgenochtend volgt nog wat regen. Morgenmiddag droog en zonnig bij 21 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Ondernemers opgelet, jouwdrukker.nl is de goedkoopste drukker in Nederland. Of het nu gaat om posters, flyers, bedrijfskleding, spandoeken, reclameborden of nog meer, jouwdrukker.nl drukt het.
3: Ook voor sierbestrating ga je naar Zuidbroek. De4keien.nl.
0: Oog Radio.

0: geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De vermoedelijke dader van de aanslag op de Pride van Berlijn is door de politie doodgeschoten in een buitenwijk van de stad. Hij zou met een steekwapen op de hulpdiensten zijn afgerend, waarop de Berlijnse politie op hem schoot. Gisteravond reed een wit busje op hoge snelheid in op Pride-bezoekers, waarna de bestuurder omstanders met een kapmes aanviel. Eén vrouw kwam om het leven, 29 mensen raakten gewond. De vermoedelijke dader werd onlangs veroordeeld tot een voorwaardelijke celstraf van bijna 2 jaar vanwege eerdere plannen voor een aanslag. Voorwaarde was dat hij een deradicaliseringstraject zou gaan volgen. Hij was nog in afwachting van hoger beroep. Op de door Israël bezette westelijke Jordaanoever zijn 2 moskeeën in brand gestoken. De krant Haaretz meldt dat er 2 Israëlische kolonisten opgepakt zijn. Bij een van de moskeeën is een zware explosie veroorzaakt. Allebei de gebedshuizen waren beklad met graffiti. Op meer plekken op de Westoever zijn de afgelopen dagen aanvallen door kolonisten gemeld. Er zijn ook berichten dat Israëliërs door Palestijnen zijn aangevallen. Het Israëlische leger heeft de brandstichting bij de moskeeën veroordeeld en zegt onderzoek te doen. De autoriteiten in Gironde roepen toeristen nogmaals op om niet naar het gebied te komen of ergens anders heen te gaan als ze daar al zijn. De grote natuurbranden vlakbij Bordeaux zijn nog lang niet onder controle. Ook mensen die in het gebied werken mogen er voorlopig niet komen. De slotetappe van de Tour de France is gewonnen door Mathieu van der Poel. De etappe door Parijs leek uit te draaien op een massasprint, maar de ontsnapte van der Poel wist de sprinters net voor te blijven. Tadej Pogacar was het beste in het eindklassement. Het is zijn 5e eindzege in de Tour. Het weer, hier en daar nog een buitje. Het geldt ook voor vannacht en morgenochtend. Morgenmiddag wordt het overal droog en de zon breekt door. Het wordt dan 21 tot 24 graden. De dagen daarna wordt het een stuk warmer. Dit was het NOS Journaal.
2: Wilt u naar de tandarts, maar maakt u zich zorgen over de kosten? Bij Tandartspraktijk 18 Karaat denken wij graag met u mee en helpen wij u aan goede en toegankelijke mondzorg. Maak vandaag nog een afspraak via tandartspraktijk18karaat.nl.
3: Stop maar met zoeken, want LW Vloeren, dat is kwaliteit onder uw voeten. Grote voorraad laminaat en PVC voor de laagste prijs. LW Vloeren, Atoomweg 65 Groningen en op lwvloeren.nl.
0: Oog Radio.
4: Melanesian sounds. Melanesia, one of 3 regions in Oceania.

Tabea, Popopoe Mai Loomi, Imi Ipunye Radio Melanesian Sounds, Yau Nalau Upunams. Goedenavond en van harte welkom bij Radio Melanesian Sounds. Ik ben je host voor vanavond, Mr. Nams. En voor de nieuwe luisteraars, ik opende deze uitzending, zoals ik eigenlijk elke uitzending open, in de oorspronkelijke taal van de Zuid-Molukken. Met een groet, met de melding wie we zijn en wie ik ben. En ja, hartstikke fijn dat je luistert naar aflevering 26 alweer van seizoen 5. En wat ik toch wel bijzonder vind, is dat vandaag is aflevering 26. En het is vandaag ook de 26e van juli. De 26-26 vond ik toch even leuk om te benoemen. En vandaag hebben we geopend met een lied uit de Zuid-Molukken, met Hatalipu Amapati van Ferry Limahelu. Een nummer dat de rijke cultuur en verbondenheid van onze Zuid-Molukse eilanden prachtig laat horen. En dit nummer is vooral vanuit het dorp Tio op Saparua. En vanuit de Zuid-Molukken gaan we de oversteek maken naar de Solomon Islands. Want ook daar speelt muziek een belangrijke rol in het vertellen van verhalen en in het verbinden van generaties. Luister dan ook naar de warme eilandklanken van Vania met Hakatele Nau.

0: staan.
1: We zijn alweer aangekomen aan het einde van deze aflevering van Radio Melanesian Sounds. Ik ben nog steeds Mr. Nums. En vanavond hebben wij opnieuw een muzikale reis gemaakt door de Pacific, de Oceanië. We begonnen in de Zuidmolukken en reisden vervolgens langs de Solomon Islands, Vanuatu, Kanaki, Samoa, Aotearoa, West-Papua, Fiji en toch weer even West-Papua, weer terug naar de Zuidmolukken. Voor iedereen die later is ingeschakeld, dit was de playlist van vanavond. We zijn begonnen met Vanilla en Hakatele Nau uit de Solomon Islands, gevolgd door Stan en The Earth Force met het lied Sunshine Groove uit Vanuatu. Daarna Buanyep met het lied Taru uit Kanaki, gevolgd door Palani met het lied Seaminene uit Maluku, uit de Zuid-Molukken, Maluku Selatan. Daarna zijn we naar Samoa gegaan, Jamoa Jam met het lied Samoa Matalasi, gevolgd door 35 featuring Rob Roa en het lied Kahau uit Aotearoa. Daarna Voice of Lele met het lied Emambo uit West-Papua. En ja, toch weer even terug naar de Zuid-Molukken. Rafa en Nani featuring Randy Sapulite met het lied Mabo Mabo. En dit was eigenlijk het start zijn om even een beetje los te komen. Even een beetje te dansen, zeg maar. En dat hebben we doorgezet met het lied uit Fiji. Inside Out met het lied Wele. Gevolgd door Tipene featuring Si, Ravi Tiroa, Horomona Horo en Tekahu Rolston met het lied Pepeha uit Aotearoa.

0: Melanesian sounds. Melanesia, one of three regions in Oceania.
1: Het geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
2: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De natuurbrand in de Spaanse provincie Ávila bij Madrid is de grootste in de recente geschiedenis van het land. Dat zegt een Spaanse minister. Door de brand is inmiddels een oppervlak van zo'n 50.000 hectare verwoest en hij breidt nog altijd uit. Sinds gisteren woedt ook een natuurbrand bij de stad Valencia. In Frankrijk is de brand rond Bordeaux ook nog lang niet onder controle. De autoriteiten roepen toeristen nogmaals op om niet naar het gebied te komen of ergens anders heen te gaan als ze daar al zijn. De vermoedelijke aanslagpleger op de Pride in Berlijn is doodgeschoten door de politie. De man werd gevonden in een buitenwijk van Berlijn. Hij zou met een steekwapen op de agenten zijn afgerend, waarna de politie op hem schoot. De dader reed gisteravond in op een menigte en viel omstanders aan met een kapmes. De Duitse autoriteiten noemen de aanslag een islamistische terreurdaad. De man die werd gezocht zou hebben geprobeerd zich bij IS aan te sluiten en werd eerder al veroordeeld vanwege plannen voor een aanslag. Onderdeel van zijn straf was dat hij een deradicaliseringstraject zou gaan volgen. In die zaak liep nog een hoger beroep van het Duitse OM. Op de door Israël bezette westelijke Jordaanoever zijn twee moskeeën in brand gestoken. Allebei de gebedshuizen waren ook beklad met graffiti. De krant Haaretz meldt dat er twee Israëlische kolonisten zijn opgepakt. Het Israëlische leger heeft de brandstichtingen veroordeeld en zegt onderzoek te doen. Het lichaam van de man die vermist werd in het Italiaanse Como-meer is gevonden. Sinds gisteren werd naar hem gezocht met sonarapparatuur en een onderwaterrobot. De man van 45 wilde zijn zoon redden, maar verdween zelf onder water. Zijn lichaam is op 25 meter diepte aangetroffen. Het weer. Vooral in het noorden valt nog een buitje. Ook vannacht en morgenochtend kan het af en toe nog nat zijn. 'S Middags komt er steeds meer ruimte voor de zon. En dan wordt het maximaal 24 graden. De dagen daarna wordt het een stuk warmer. Dit was het NOS Journaal.
1: Deze week bij visspecialist Passel. Loaded skibbeling om je vingers bij af te likken. Voor €9,95. En plates. Al voor €14,95. Met vis, patat, drinken, twee sausjes en rauwkost. Deze week bij visspecialist Passel. Winkelcentrum Paddepoel.
3: Ondernemers, opgelet. Jouwdrukker.nl is de goedkoopste drukker in Nederland. Of het nu gaat om posters, flyers, bedrijfskleding, spandoeken, reclameborden of nog meer. Jouwdrukker.nl drukt het.
1: Oog Radio.
4: Het geluid van Groningen. Oog Radio.
5: Yo, man.
6: Yo.
5: Open up, man.
6: What do you want, man?
5: My girl just caught me.
6: You made her catch you?
5: I don't know how I let this happen.
6: With who?
5: The girl next door, you know? I don't know what to do.
6: Said it wasn't you.
5: All right.

0: geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De vermoedelijke aanslagpleger op de Pride in Berlijn is doodgeschoten door de politie. Na een klopjacht werd de man gevonden in een volkstuin in een buitenwijk van Berlijn. Hij zou met een steekwapen op agenten zijn afgerend, waarna de politie op hem schoot. De dader reed gisteravond in op een menigte en viel omstanders aan met een kapmes. De Duitse autoriteiten noemen de aanslag een islamistische terreurdaad. De man die werd gezocht zou hebben geprobeerd zich bij IS aan te sluiten en werd eerder al veroordeeld vanwege plannen voor een aanslag. Onderdeel van zijn straf was dat hij een deradicaliseringstraject zou gaan volgen. In die zaak liep nog een hoger beroep van het Duitse OM. De natuurbrand in de Spaanse provincie Ávila bij Madrid is de grootste in de recente geschiedenis van het land. Dat zegt een Spaanse minister. Door de brand is inmiddels een oppervlak van zo'n 50.000 hectare verwoest. En hij breidt nog altijd uit. In Frankrijk is de brand rond Bordeaux ook nog lang niet onder controle. De autoriteiten roepen toeristen nogmaals op om niet naar het gebied te komen of ergens anders heen te gaan als ze daar al zijn. De auto van een Syrisch gezin in Geesteren in Twente is vannacht vermoedelijk in brand gestoken. De komst van de Syrische statushouders werd al enkele keren uitgesteld omdat er stenen door de ramen van hun huis werden gegooid. Het gezin krijgt extra begeleiding van de gemeente. De slotetappe van de Tour de France is gewonnen door Mathieu van der Poel. De etappe door Parijs leek uit te draaien op een massasprint, maar de ontsnapte van der Poel wist de sprinters net voor te blijven. Tadej Pogacar was de beste in het eindklassement. Het is zijn vijfde eindzege in de Tour. Het weer. Vooral in het noorden valt nog een buitje. Ook vannacht en morgenochtend kan het af en toe nog nat zijn. 'S middags komt er steeds meer ruimte voor de zon. En dan wordt het maximaal 24 graden. De dagen daarna wordt het een stuk warmer. Dit was het NOS Journaal.
0: Oog Radio.

0: En als de klok luidt, de tijd is, ik zing voor de laatste keer. Als ik daar lig in vrede, zing deze dan nog een keer.
1: Geluid van Groningen.

0: geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
1: Lars Melitze met het NOS-journaal. De Franse president Macron houdt komende ochtend crisisoverleg. Hij praat om 10 uur met meerdere ministers over de natuurbranden. Die woeden nu op 8 plekken in het land. Ook in Spanje wordt nog volop geblust. De natuurbrand in de provincie Avila is de grootste in de recente geschiedenis van het land. Dat zegt een Spaanse minister. Door de brand is een oppervlak verwoest van 50.000 hectare. In Berlijn is de Brandenburger Tor afgelopen avond verlicht in de regenboogkleuren. Dat gebeurt na de aanslag zaterdag bij de Pride. Een bestuurder reed toen in op de menigte. Daarna zou die mensen hebben aangevallen met een steekwapen. Er viel 1 dode, 29 anderen raakten gewond. De vermoedelijke aanslagpleger is een man van 21. Die is afgelopen avond doodgeschoten door de politie. Dat gebeurde nadat hij met een steekwapen was afgerend op agenten. Op de door Israël bezette westelijke Jordaan-oever zijn 2 moskeeën in brand gestoken. De krant Haaretz meldt dat er 2 Israëlische kolonisten zijn opgepakt. Bij een van de moskeeën was er een zware explosie. Er is een aardbeving gevoeld in Sappemeer in Groningen. De beving was iets na 7 uur en had een kracht van 1,6. RTV Noord kreeg tientallen meldingen binnen. Daarin spreken mensen van een korte, heftige dreun. Het KNMI linkt de beving aan de gaswinning in de regio. In de Tour de France hebben 14 Nederlanders dit jaar de eindstreep gehaald in Parijs. 3 Nederlanders vielen uit. Net als afgelopen jaar waren er 3 Nederlandse ritzegens. 1 daarvan was voor Olaf Kooi. Mathieu van der Poel won 2 etappes, waaronder de slotrit afgelopen avond. De Tour is gewonnen door de Sloveen Tadej Pogacar. Het is de 5e keer dat hij de Tour wint. Het weer, hier en daar een buitje, bij een graad of 15. Ook 's ochtends bewolking en enkele buien. In de middag is er meer zon bij 21 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Oog Radio.

0: geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
1: Lars Militsen met het NOS-journaal. De natuurbrand in de Spaanse provincie Avila is de grootste in de recente geschiedenis van het land. Zegt een Spaanse minister. Er is een gebied verwoest van zo'n 50.000 hectare. Avila wordt dinsdag verklaard tot zwaar getroffen gebied, meldt premier Sanchez. Daardoor wordt het verlenen van financiële steun makkelijker, net als hulp bij de wederopbouw. Intussen wordt er ook nog steeds geblust in Frankrijk. President Macron houdt komende ochtend crisisoverleg. In Berlijn is de Brandenburger Tor afgelopen avond verlicht in de regenboogkleuren. Het gebeurt na de aanslag zaterdag bij de Pride. Een bestuurder reed toen in op de menigte. Daarna zou die mensen hebben aangevallen met een steekwapen. Er viel 1 dode, 29 anderen raakten gewond. De vermoedelijke aanslagpleger is een man van 21. Die is afgelopen avond doodgeschoten door de politie. Het gebeurde nadat hij met een steekwapen was afgerend op agenten. In Sappemeer in Groningen was afgelopen avond een lichte aardbeving. Die was rond 7 uur en had een kracht van 1,6. RTV Noord kreeg tientallen meldingen binnen. Daarin spreken mensen van een korte, heftige dreun. Het KNMI link

0: De beving aan de gaswinning in de regio. Bevingen als deze zijn minder diep en worden daardoor beter gevoeld. In de Tour de France hebben 14 Nederlanders dit jaar de eindstreep gehaald in Parijs. 3 Nederlanders vielen uit. Net als afgelopen jaar waren er 3 Nederlandse ritzegers. 1 daarvan was voor Olaf Kooi. En Mathieu van der Poel won 2 etappes, waaronder de slotrit afgelopen avond. De Tour is gewonnen door de Sloveen Tadej Pogacar. Het is zijn 5e toerzege. Het weer, hier en daar een buitje bij een graad of 15. Ook 's ochtends bewolking en enkele buien. In de middag is er meer zon en het wordt 21 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Oog Radio.

Radio.

night, everyone.

0: geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
1: Lars Militsen met het NOS-journaal. Meer studenten volgen een lerarenopleiding aan de universiteit. Het afgelopen collegejaar waren er 13,5% meer inschrijvingen dan een jaar eerder. Dat meldt Trouw op basis van nieuwe cijfers.